Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteken is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 8.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden twee eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakte de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. Het radioteam weer door Weer Online. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18.

Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden.

In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens één iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. Het radioteam weer door Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. En het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind.

0: In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt, anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het Radio 10 weer door Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: NASCAR Euroseries gaat vandaag in Italië weer vol gas. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race. En maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Vandaag om 11:30 en 2:30 live op Kijk.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: ook de man die gisteren zijn excuus heeft aangeboden, hoor je zo dadelijk. En nu het nieuws van 7 uur met Jeroen Hazewinkel.
1: Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: NASCAR Euroseries gaat vandaag in Italië weer vol gas. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race. En maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Vandaag om 11 uur en 2:30 live op Kijk.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Oké, let's go.

0: hij zegt al dat hij zijn, muziek niet politiek wil maken. Maar ja, afgelopen week is er veel gebeurd bij Ed Sheeran. Macklemore, die in het voorprogramma zat, die is eruit gegooid. Want hij had een statement gemaakt. En gisteravond moest hij optreden en heeft hij toch een statement nog even gemaakt. Zo van, nou, dit wil ik even zeggen.
1: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: En daarna zei hij dat hij je vooral wil richten op de muziek en op verbinding met elkaar. Ed Sheeran. Dus toch nog een klein beetje politiek in de show.
2: Dit is de Radio 10 Weekend.

2026. Welkom in de ochtendshow waar we zometeen weer een lekker wijsje nodig hebben. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat voor wijsje dat gaat. Wat voor dag is vandaag? Is vandaag een speciale dag? Even kijken hoor, wacht even. Vandaag is het, wat voor dag is het? Even kijken, het is vandaag de dag van het werkpaard. Oké. Dag van het werkpaard. Of wereldopruimdag. Nou, misschien iets met clean of met opruim of met schoon. Nou, geef het door via de app van Radio 10. Welk wijsje komt er nu, als ik in mijn vingers knip zo... komt er in je hoofd op. Geef het door, het wijsje uit je hoofd gaan we zo dadelijk dan ook draaien. Ja, en dan nieuws uit...

gevierd. Van harte gefeliciteerd. Namens je vrouw Sylvia staat hier. Nou, dat wordt een leuke dag volgens mij. En ook nog met pensioen staat hier. Nou, dat zijn mooie vooruitzichten. Zeg, ik voel

0: werkpaard, maar ook een dag van het opruimen. Aan de telefoon Sylvana Hermes, goedemorgen.
1: Goedemorgen Sylvan.
0: Al een beetje wakker?
1: Ja hoor, ja.
0: Wat is je aan het doen?
1: Ik zit in de make-over. Ik probeer er weer wat van te maken.
0: In de makeover. Kijk. Ja, dat moet ook gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Ja, als een soort kliniek clown kom je zo meteen naar buiten toe.
1: Nou, zo erg is het ook niet.
0: Hey, Sylvana, het is vandaag opruimdag, wereldopruimdag. Ben jij een beetje opruimerig?
1: Nou, of dat je de spijker op zijn kop slaat. Ik ben gisteren begonnen. Ik ga straks naar zolder om wat dingen naar beneden te halen om weg te brengen.
0: Oh,
1: want
0: ja?
1: ik heb best wel een vol huis. Dus het moet een beetje leeggemaakt worden.
0: Nee, kan je
1: dus ik was gisteren al begonnen. Dus.
0: Wat is een groot ding wat je gaat wegbrengen naar de sloop of naar de vaalt?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld nog een oude televisiekast. Ik heb nog een eenpersoonsbed. En ik heb nog een side table, een paar grote schemerlampen.
0: Oh joh.
1: Zakken met kleding, dus er kan wel wat weg.
0: Wat een ruimte ga je krijgen op je zolder, hè?
1: Ik hoop het ook,
0: dat is lekker, ja. Nou ja, clean-up dag vandaag, alles schoonmaken, opruimen. Wat had jij bedacht? Welke plaat past daar goed bij, vond jij?
1: Nou, toen jij zei over opruimen, nou, dat eerste wat er in mij opkwam was Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars. Als ik het goed heb, hè?
0: Je zegt het perfect.
1: Wat ik me nog...
0: Echt helemaal goed.
1: Ja? Oh, oké.
0: Klaar, gaan we draaien. Succes vandaag met opruimen.
2: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city.

0: Relax. Take it easy. Past bij deze zondagochtend, toch? Vind je niet? Zometeen. Ja, ik weet niet of je dat wel eens in de gaten hebt. Maar wij mannen zijn anders dan vrouwen. Oh ja, Sylvan, ja. We komen toch vaak elkaar tegen. En dan snappen we elkaar niet. Of juist wel. Nou, er is een stukje cabaret over. Jochem Otten. Die heeft de oplossing voor mannen. Die met vrouwenproblemen moeten omgaan. Het hele verhaal krijg je zo meteen om je lacht om 7:50. Dus dat alweer over een minuutje of 10, hè. En ook muziek voor je van Eros Ramazzotti komt eraan in Coldplay.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Radio 10 weer krijg je. Het is bijna 7:55. In het zuiden nog wat regen. Kleine buitje kunnen we nog voordoen. Maar er komt ook wat zon doorheen vanmiddag. En plaatselijk een graad of 18 ongeveer. Dus dan weet je dat. Geef je dus snel door naar de headlines. Jeroen Hazewinkel praat je bij. Jeroen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken van deepfake seksvideo's van BN'ers, meldt het AD. Uit onderzoek bleek dat de man een website runde met zulke beelden. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Er was niemand binnen en uit metingen blijkt dat er ook geen asbest is vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. En bij een droneaanval Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen, onder wie een vrouw en haar zoontje van 2. De derde slachtoffer was een meisje van 3.
0: Van Stoet. Ja,

0: band Coldplay, Chris Martin. Talk hoorde je bij Radio 10. Het is, het is al, we zijn 3 minuten over tijd.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, normaal gesproken 7:50. Nou, het is nu 07:43, dus 3 minuten, ja, sorry daarvoor. Tijd voor een stukje cabaret. En vandaag is het tijd om een van de sluipschutters op

0: oplossing voor heel veel mannen.
1: Nee, wat ik niet wist, is dus dat je als een vrouw een probleem heeft, dan hoef je helemaal niet op te lossen. Wist ik veel? Wist ik niet. Ik wist het niet. En van mijn vrouw thuis, ik vind het niet leuk om werk. Dan ging ik meteen gaan praten met je baas. Gaan met socializen met je collega's, biertje drinken. Dat je omscholen, bijscholen of overplaatsen gaat. Dat je reizen, studeren, doet een tijdje niks, kijken wat er gebeurt. Oplossingen. Dat hoeft helemaal niet. Wist ik niet. Nee, maar je hoeft alleen maar te luisteren. Hoe relaxed is dat? Wist ik niet. Ik heb jarenlang helemaal voor niks hersenactiviteit gehad. Mijn vrouw is gewoon, blijkt nu achteraf, een soort kruiswoordpuzzel. En die hoef ik niet in te vullen. Dat is relaxed. Het gaat dus niet over de oplossing. Als het probleem maar heel de tijd herhaald kan worden. Dat is belangrijk. Als je zo eens over nadenkt, denk van ja, een kruiswoordpuzzel, dat is wel echt een topuitvinding voor vrouwen. Een boekje vol met gecreëerde problemen, nietje erin, hop mee op vakantie. Lekker lang buigen over dingen die er niet te doen, 2 weken lang. En het probleem ontstaat pas echt, daar zijn ze geraffineerd in, als er geen probleem is. Als er een dag of 3, 4 geen probleem is, dan voelen ze ook niet meer dat ze leven. Dan raken ze in de war. Kunnen ze geen probleempje vinden zo snel. En dan leent ze een probleem. Dan gaat ze bellen, een rondje, in een vriendinnengroep. Er is eigenlijk altijd wel iemand met een probleem. Dan gaat ze daarin hangen. Heb je gehoord van Anita? Oh, dat is echt super erg voor Anita. Oh, dat is erg voor Anita. Ze zegt heel erg voor Anita. Zij noemt er dan empathisch vermogen. Ik noem dat gewoon problemen van Anita. Waarom ben je altijd zo gesloten, joh? Waarom ben je nooit open? Je bent altijd gesloten. Waarom ben je altijd zo gesloten? Ja, moet je verkeering nemen met de Efteling, die is altijd open. In Tilburg is een problemenbibliotheek, weet ik zeker. Want we hadden gesteggel over een klein dingetje. Lag op de aanrecht, had er niet moeten liggen, denk ik, weet ik niet. We hadden gewoon gesteggel over. Gingen ze 3 kwartier de stad in, kwamen ze terug, begon ze er weer over. Op precies hetzelfde dingetje. Ik denk, oh, die is even naar de bief geweest, probleem verlengen. Ja, ze heeft ook een dagboek. Schrijft ze de problemen van zich af? Zegt ze dan, nee, je schrijft ze niet van je af, je schrijft ze op. En als je ze niet meer weet, kun je ze terugvinden. Dat is wat je aan het doen bent. Nee, maar waar komt dat vandaan ineens? Dan moeten ze dat dan niet gewoon vragen als je gaat trouwen. Van bent u bereid om de onvulbare put van gebrek aan aandacht van elke dag opnieuw te vullen met uw tijd, emotie, energie en aandacht zonder erbij een concrete oplossing aan te dragen? Wat is er op uw antwoord?
2: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.

je een beetje aan het ontspannen. Zo. Krijg appjes binnen. Hey Sylvan, welke cabaretier was dat net? Ik vraag dit voor een vriend. Dat zegt Gwendolien Vullings. Gwendolien, dat was Jochem Otter. Ja, heb je dat gemist? Nou, luister dan even terug.

0: voorraden bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: NASCAR Euroseries gaat vandaag in Italië weer vol gas. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race. En maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Vandaag om 11 uur en 2:30 live op Kijk.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Met zometeen prima ontbijtmuziek hoor. Muziek van Madonna en Eagle Eye Cherry komt eraan. En nu het nieuws van 2 voor 8 met Jeroen Hazewinkel.
5: De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: 310-10. Dus als je even iets kwijt wil, 0909-310-10. Goedemorgen, Radio Team met Sylvan.
1: Met René.
0: Zeg het eens.
1: We hebben vandaag een modelbouwdag in Fort Veldhuis.
0: Oh, wat leuk, modelbouw. Ja. Van bootjes of auto's?
1: Meestal militaire voertuigen en vliegtuigen, maar een London bus die hoort er ook bij bijvoorbeeld.
0: Kijk, en jij bent zelf verzamelaar ook, of jij doet dat?
1: Ja, ik doe het alle twee. Eigenlijk zijn het twee hobby's bij elkaar, want de ene is het bouwen ervan en het andere is het inderdaad het verzamelen.
0: Wat leuk joh.
1: En dat gaat ook altijd goed.
0: Maar wat een gepriegel, moet je echt stalen zenuwen hebben om zo'n ding te maken, toch? Zo'n modelbouwding.
1: Soms wel, ja. En dan, we zijn er regelmatig op de vloer aan het zoeken als we weer een onderdeel hebben laten vallen.
0: Ben je wel eens boos geworden?
1: Nee, want boosheid, dat werkt alleen maar tegen je.
0: Oh, je bent een hele relaxte man dus eigenlijk. Oh, wat goed.
1: Ja, wat dat betreft wel.
0: Dus waar moeten we wezen vandaag?
1: In Fort Veldhuis, in Heemskerk.
0: Nou, maak er een mooie dag van. Klinkt,
1: gaan we zeker doen.
0: Klinkt leuk. René, dankjewel voor je bel. Hoi.
1: Hoi.
0: Nog eentje doen? Ja, nog eentje. Radio 10 met Sylvan, goedemorgen.
2: Hallo, ja, met Esther van Baal uit Zwartsluis.
0: Esther van Malen, goedemorgen.
2: Ja, ik moet even wat recht trekken.
0: Sorry?
2: Ja, ik moet even wat recht trekken. Ik heb wat fout gedaan.
0: Oh.
2: Dus afgelopen woensdag, 16 september, was mijn vriend Edwin jarig en hij is 50 geworden.
0: Nou, 50 jaar, wat een mooie leeftijd. Gefeliciteerd. Was het een groot feest?
2: Nee, ik ben niet geweest, want hij hield het alleen maar in de woonkamer, zei hij al.
0: Oh.
2: Dus ja, bij zijn eigen.
0: Wat jammer, want het is wel een mooie leeftijd toch, 50 jaar?
2: Ja, ik heb hem de volgende dag wat gegeven, want hij was woensdag vrij.
0: Wat goed dat je... Wat heb je als cadeautje gegeven aan hem, vertel eens.
2: Voor men, voor de douche.
0: Van die lekkere douchecreme.
2: Ja, heb ik hem gegeven, ja.
0: Oh, vond hij dat leuk?
2: Ja.
0: Nou, wat aardig van je, wat goed. En, ja. En nog een taartje gegeten misschien?
2: Nee, heb ik niet.
0: Het moet niet te gek worden natuurlijk, toch?
2: Nee.
0: Nou ja, het is weer een mooi jaar. Een kroonjaar heeft hij erbij, volgens mij. Heet dat? En ga je niet trouwen met hem een keer?
2: Nou, dat denk ik nog niet, nee.
0: Nee? Is nog te vroeg?
2: Nee. Ja, ik denk te vroeg nog, ja.
0: Nou, dat komt vanzelf een keer, toch? Of niet, het hoeft niet eens, hè, tegenwoordig.
2: Nee.
0: Hey Esther, verder vandaag, wat ga je doen?
2: Ja, ik ga zo weer koken, hè. Dus appelmoes is pas volgende week. En
0: dat doe je

0: weten dat ik jarig ben. Ook pas in november.
1: November? Welke datum?
0: 8 november.
1: 8 november. Dames en heren, schrijft u even mee thuis. 8 november. Kunnen mensen kaarten sturen dan ook tegen die tijd?
0: Dat mag wel, ja. Ik ben op een hele mooie dag jarig. Zondag.
1: Dat is een mooie dag. Nou, dan gaan we het ook op de radio vieren, ja? Goed?
0: Ja. Okay. Ja.
1: Esther, een hele fijne zondag.
0: Ja.
1: En goed aan je vriend.
0: Ja, zoals die zei, luistert hij ook mee, hoor.
1: Ja, hiepie de piep.
0: Hoera.

0: Stevie Wonder en Superstition bij Radio 10. Daarvoor de phone in waarin je hoorde dat Esther, die is op 8 november is ze jarig. En als je dan denkt van nou vind ik leuk om een keer een kaart te sturen, ik kan natuurlijk niet dat de rest van Esther zomaar op de radio gaan roepen, maar je mag wel een kaart sturen naar Radio 10. Ter attentie van Esther, Bergweg 70. Of nou, doe maar ter attentie van Silvan. Dat is prima makkelijker. Ze gaan het hier zwerven door het pand. Welke Esther? Gewoon naar Silvan, dan zorg ik dat hier een verjaardagskaart terechtkomt bij Esther van Balen. Dus Bergweg 70, Radio 10. Ter attentie van Silvan, de verjaardagskaart voor Esther. Dat is misschien wel leuk om te doen dit jaar.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Oké, dan is tijd om een cadeau weg te geven aan jou als Radio 10 luisteraar. Een officiële herfstparaplu. Ja, is een mooi ding hoor. Ik wil hem ook hebben, maar krijg hem niet. Nee, hij is zwart. Met heel mooi Radio 10 erop ook. En maakt echt wel de blitz. Als je daarmee door de regen loopt, heb je binnen een half uur verkering in Kullers gehoord. Dus wat dat betreft is dat wel een boel. Je hoort zo echt een hele grote hit. Een bijzondere plaat voor mij ook. Hoe gaat hij verder? Zing hem af. Ja, hoe gaat hij ook weer verder? Hè? Dat is steeds de grote vraag. Durf je het aan? Dan open je de Radio 10 app. Daar vind je rechtsboven de WhatsApp-functie. En zing hem dan af. Dus niet inspreken, nee, zingen. Ja, want je zingt ze allemaal mee bij Radio 10. Druk op het microfoontje van je WhatsApp en maak hem af. Geef het door via de app van Radio 10, oké? Krijg je ondertussen deze zondagsochtendplaat. Oh, even wakker worden met Foreigner. Waiting for a girl like you.

0: morgenochtend om 9:15 gaat er iets bekendgemaakt worden in de ochtendshow bij Jan Willem en bij Jeroen. En dat is nu nog eigenlijk een beetje geheim, maar het heeft te maken met een groot Nederlands artiest en iets wat je kan winnen. Morgenochtend om 9:15, mis dat niet. Ah, je hebt het niet van mij, hè? Zo dadelijk voor je Madness en ook Barry White hoor je hier bij Radio 10.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland.

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen, fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Goedemorgen Radio 10, weer in het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk wat regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag wel in binnenland ook nog kans op wat regen. Het wordt zo'n 18 graden, dus niet echt heel erg koud voor de tijd van het jaar. Zijn er files? Nee, geen files. Dus al door naar de headlines. En die krijg je van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een bowlingcentrum in Leeuwarden is niet meer te redden door de brand die vannacht uitbrak. De brandweer is gestopt met blussen en laat het pand gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij. In de buurt van Tilburg is een automobilist vannacht gevlucht na een botsing met een lantaarnpaal. Volgens Omroep Brabant heeft de bestuurder wel eerste kentekenplaten van de auto gehaald. En de droneaanval op Moskou was volgens de burgemeester bedoeld om de verkiezingen te verstoren, maar dat is volgens hem niet gelukt. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept, maar er vielen wel 2 doden.

0: Free, Barry White hoor je hier bij Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Lennart Hoge raad aan telefoon. Goedemorgen, Lennart.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is je meisje er klaar voor vandaag?
2: Ja, zeker. Die gaat vandaag de Dam tot Dam fietstocht doen.
0: Fietstocht, nee, ja, dat is de marathon is nu, hè, van Amsterdam naar Zaandam. En ja, ook de fietsenmarathon is er dus.
2: Ja, je kan hem ook fietsen.
0: Ja, leuk joh, wat goed. En jij gaat niet kijken of aanmoedigen?
2: Nee, want de fietstocht is 90 kilometer, dus dat vond ik te lang wachten.
0: Ja, die tijd heb je gehad, hè?
2: Precies.
0: Dus je gaat naar je moeder toe, zei je net, aan de telefoon.
2: Ja, ik ga mijn moeder even bezoeken in Zutphen.
0: Leuk, nou, maak daar een mooi moment van. Ondertussen dacht jij van, ja, ik hoor een plaat en die ken ik. Ik ga hem afzingen. Zullen we hem even live doen voor een officiële paraplu van Radio 10?
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, ben je een beetje bij stem? Doe eens even kuchen.
2: Ja, een klein beetje. Ja, gaat lukken.
0: Oké, dan is dit de opgave.
2: If the world was ending, I'd want to be next to you.
0: Ooh, ooh.
2: Ja, hoor je me? Nee, hè?
0: Ja, zeker. Maar ik dacht, ga je nog door? If the party was over.
2: Was over and our life on earth was through.
0: Ja, dat was mooi. Ja, dat was mooi. Ja, meer moet er ook niet uitkomen, Lennart, op de zondagochtend, toch? Goed gedaan, hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik moet zeggen, Cindy zong ook heel mooi. Cindy zong mee. Even kijken, klein stukje.
3: If the world was ending, I wanna be next to you.
0: Ja, dat was heel mooi. En ook Roos zong mee. Een klein stukje even laten horen.
4: If the world was ending.
0: Ook heel mooi. En trouwens, ook Meer zong ook mee.
5: The world was ending, I wanna be next to Stoet.
0: To Stoet. Vind ik ook sympathiek, sympathiek. Maar Lennart, jij hebt gewonnen, jongen. Gefeliciteerd, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Jij krijgt een officiële paraplu van Radio 10. Dankjewel voor het meedoen.

0: die je gisteren niet wist. Allemaal hier bij Radio 10.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Download de app en start met vinden.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Ja, de plaat die zo begint met die mondharmonica, deze. Ga ik zo voor je draaien, maar eerst tijd voor... Radio. Het nieuws van 9 uur en dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
7: De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten 100 mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
6: Dan even kort, Radio 10 Verkeer, geen files.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga ik je mis. Pak het.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: Met Sunshine Band hoorde je.
1: Is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Zometeen drie dingen die je gisteren nog niet wist. Kun je weer gebruiken als je vanmiddag op een saaie verjaardag zit. Kun je zeggen, oh, ik heb nog wel iets wat je misschien nog niet wist. Puntje, puntje, puntje. Ga ik zo meteen vertellen aan je. Ook Harry Styles komt eraan en Human League. Even kijken naar deze dag. Het is de 20e september. In Duitsland zijn er weer verkiezingen. Vooral in de Duitse deelstaten Mecklenburg voor Pommeren en Berlijn zijn die verkiezingen. Verder vindt de van de Dam tot Damloop race plaats. De marathon tussen Amsterdam en Zaandam. Het is de 40ste keer, de 40ste verjaardag van deze marathon. En dat is wel bijzonder. Het is, mag je het marathon noemen? Nee, hè? Het is gewoon een wedstrijd, toch? Want marathon is natuurlijk meer. Het is 16,1 kilometer hardrennen. Mocht je daar meedoen of je kent iemand, ga lekker aanmoedigen. En heel veel succes. En vandaag is het Wereldopruimdag. Laten we met z'n allen de wereld netjes houden. Ik doe er zelf ook mee. Ik heb net de prullenbak leeggemaakt op mijn computer.

0: heel team wakker worden, zegt Saskia en Henk. Zitten samen met ontbijten en luisteren mee in Dordrecht. Human League was speciaal voor jullie. Dankjewel voor het leuke appje.
1: En dan nu, 3 dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, heb je al eens naar je eigen ogen gekeken? Je eigen ogen, ja, je zou ze een beetje uit je ogenkast kunnen laten komen, hè? Nou, dan moet je heel erg oefenen. Nou, Kim Goodman, die heeft dat gedaan. Zijn dame heeft het meegedaan aan het Guinness Book of Records. En zij kan dus haar oogballen, het is heel onsmakelijk, 12 mm uit haar oogkasten laten komen. Het is wel leuk als je dan in een winkel staat en je ziet een prijskaartje. Dan zit je met je oogballen. Zo, dat is ook. Goed, het in ieder geval vastgesteld door Guinness staat erin. Zeg, je klokkie, je horloge loopt boven op een berg een fractie sneller dan eentje op zeeniveau. Wist je dat? Dat heeft Einstein ooit ontdekt. Het is nagemeten en het klopt, het is echt waar. En de dame die je zo gaat horen heeft een lange aanloop gehad in haar muziekcarrière. Ze heeft op 13 verschillende scholen gezeten. En meerdere keren werd ze weggestuurd. Daar zal een reden voor zijn, maar zij vond het niet heel erg eerlijk. Haar naam is Lily Allen. Hou haar te vriend, zou ik zeggen. Je hoort haar niet met Not Fair bij Radio 10.

0: Was hem heus niet vergeten hoor. Hey. The River, Bruce Springsteen bij Radio 10. Ja, kijk, voor het geld hoeven ze het in principe niet te doen. Ze willen gewoon kijken hoe ver ze kunnen komen met hun muziek. Bij hun fans. Het hele verhaal hoor je zo meteen in de top 4000 muziekmythen.
1: Gaan met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Ronald Gorten zegt via de app topmuziek weer op Radio 10. De laatste dag als chef in het strandpaviljoen Zilt in IJmuiden. Ook ben ik wel eens geweest in Zilt. Dat is lekker toeven daar, goed toeven. Ronald werkt ze daar en fijn dat Radio 10 daar ook aan staat. Zo dadelijk voor je Britney Spears, maar eerst tijd voor.
1: Top 4000 muziekmythe.
0: Het is 1987 en de leden van een van de populairste bands van het moment die zitten bij de bassist thuis aan de keukentafel. In de kelder heeft hij een privéstudio en daar werkt de band aan een nieuw album. Van tevoren hebben de mannen met elkaar afgesproken dat ze hun eerdere succes niet hoeven te overtreffen. Ze willen gewoon muziek maken die ze zelf mooi vinden. Alleen het idee al, had de bassist gezucht, toen Paul vertelde over dat hij niet van plan was om hits te schrijven. In plaats daarvan heeft Paul een ander idee. Tijdens een tournee door Amerika heeft hij veel kerken bezocht. En zo is hij in aanraking gekomen met een paar gospelkoren. Die muziek heeft hem geïnspireerd en dat is duidelijk te horen als hij een van de liedjes laat horen die hij heeft geschreven. Ja, roept de drummer, dit verwacht je in een kerk, niet op de radio. Kijk, die radiozenders verwachten wel hits van ons, hè? Dus ik vraag me af of ze dit zelfs durven uit te zenden. De andere bandleden lachen. Precies, roept Paul. Kijk, voor het geld hoeven we het niet te doen, hè? Dus we kunnen gewoon kijken hoe ver we kunnen komen met onze muziek. En bovendien zit Paul ergens mee. Door de populariteit van zijn band heeft hij nauwelijks nog een privéleven. Overal waar hij is duiken de fans op, journalisten en fotografen. Nog een reden voor hem om voorlopig even geen hits te maken. En lekker te doen waar hij en de andere bandleden er zelf zin in hebben. Sterker nog, zijn frustraties over de tol van het hebben van succes heeft hij van zich afgeschreven in een songtekst. Voor buitenstaanders lijkt de tekst over relatieproblemen te gaan, maar de andere bandleden weten dat Paul vooral zingt over de haat-liefdeverhouding met de muziekwereld. Maar helaas, de poging van Paul's band om een album te maken dat nauwelijks verkoopt en volstaat met muziek die ze zelf alleen maar leuk vinden, ja, mislukt. De fans vinden het namelijk fantastisch. Het album wordt een klassieker en de band wordt alleen maar populairder. En de grootste hit? Dat is uitgerekend het liedje waarmee Paul een beetje afstand wou nemen. De top 4000 muziekmythe van With or Without You. U2.

0: Pak aan. Ja. Britney Spears en Hit Me Baby One More Time bij Radio 10. Zometeen niet Erik en het grote insectenboek, maar Erik Stoffeert hier dus heen met Erik de Zwart. Erik, goedemorgen!
1: Een goedemorgen deze morgen.
0: Juffrouw Jannie, op zoek naar verhalen weer of niet?
1: Ja, uiteraard zoek ik weer verhalen om straks na tienen te verbinden aan hits uit de afgelopen 61 jaar top 40 geschiedenis. Spreek die herinneringen dan in met die hit die erbij hoort in de app van Radio 10 en wie weet draai ik het straks. Wat ik ook ga draaien is de winnaar uit deze hit battle. Heb je zin in optie A, Neil Young? Heart of Gold, of wordt het toch B? Song Sung Blue?
2: Song Sung Blue, everybody knows one.
1: Welke hit wil je in zijn geheel horen? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo.
0: Nou, en zijn stem hoor je ook zometeen. Iedereen wil hem, maar wij hebben, er mag best voor geklapt worden, dames en heren, Erik de Zwart. Ja! Maak er een hele fijne zon van. En geniet van Van Morsen nu, bij 10.
3: Hey!

0: waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voedsel.
3: Aldi.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
10: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Lulu.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven, omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De Beter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals
0: alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Goedemorgen op deze zondag, de 20e van september. En opgelet, het is de laatste dag van de jaarlijkse egeltelling. Dus kijk nog even door het raam of je nog een prikkelend diertje voorbij ziet kruipen. Zo niet, prikkel dan even je muzikale zintuigen met een fijne hit uit het verleden. Spreek even in welke herinnering ervoor heeft gezorgd dat een hit uit het verleden onvergetelijk is geworden voor jou. Dat kun je doen via de FM Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar de tijd van het begin van de tipparade. In feite de wachtkamer voor de enige echte hitlijst van Nederland, de top 40. 1972 was ook de tijd voor een hit van de winnaar uit onze hitbattle. Neil Young wist zijn naamgenoot te verslaan met 58% van de stemmen met Heart of Gold.

0: met Mexico van de Les Humphrey Singers. En daarvoor Neil Young, de winnaar uit de hit battle in Eric's Top 40 hitdossier Heart of Gold. Dit half uur gaan we terug naar het begin van de jaren 70 met herinneringen aan een hit van Michael Jackson. Die kreeg via een Radio 10 appje van Christiane.
1: Goedemorgen, Eric. Mijn zusje en ik schelen bijna 5 jaar. We hebben niet veel gemeen, maar de hit van Michael Jackson, Ben, dat was voor ons 1. Groetjes, Christiane.

Think Again van Alexander Curry. Die steeg vanaf nummer 8. 4 weken stond hij in de lijst. Net als nummer 4, die steeg 1 plaatsje van 5. Vaya con Dios van The Cats. Dan op nummer 3, Axis met Someone. Op de 3e plaats blijven staan in de 6e week. En ook nummer 2 was onveranderd. 6 weken in de top 40, Demis Roussos met My Reason. 8 weken nu in de top 40 en blijven staan op de 1e plaats. Eigenlijk al die verschillende uitvoeringen van Energic System, Hot Butter en de Popcorn Machine. En dat liedje dat heette ook een instrumentaaltje, Popcorn. Maar ik draai de man die zijn doorbraak te danken had aan Giel Montagne in het televisieprogramma Oplossen Groeven. Harm Douwe Bremer, bekend als Alexander K.

the Doobie Brothers. Een hit over de kracht van muziek om mensen samen te brengen en even alle zorgen te vergeten. Dat advies kwam van de Doobie Brothers, Listen to the Music. Ik zou zeggen, luister naar de top 5 van deze week terug in 1972, die van 18 september om precies te zijn. Op nummer 5 stond I'll Never Dream.

0: Don McLean en American Pie. Hij is dik in de 80, treedt nog steeds op trouwens. De laatste hit was dit in het uitstapje naar 1972. Wil jij straks bepalen welke van de 60 andere hitjaren er voorbij komen? Nou, spreek dan nu jouw hit met een herinnering aan die tijd even in via de gratis app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Dat deed ook Inge. Haar herinnering aan deze hit hoor je zometeen. Patty Wright neemt ons terug naar 1993 en ook de Pet Shop Boys hoor je zometeen.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Maartense ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

0: business.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: Een prachtig nummer over vertrouwen, twijfel en de kracht van iemand die je weer houvast geeft. Je waken in zee of je licht tijdens donkere dagen. Dat was If I Ever Lose My Faith in You van Sting. Hits en herinneringen, dat is waar het om draait in Erik's Top 40 Hit Dossier. En iemand die dat maar al te goed begreep was Inge. Zij appte het volgende verhaal naar de app van Radio 10.
1: Hi Radio 10, met mijn gezellige muziek altijd. Het gaat over mijn oude scharrel / liefde. Dat was een aparte man. In zijn woonkamer stond bijvoorbeeld zijn motor. Of er lag zand, want dan maakte die er een beach van met een party. Maar goed, we praten over Dick, 37 jaar terug. Maar tegen mij, want het was een hele aparte man voor de buitenwereld, maar voor mij was hij heel romantisch. En zo kwam hij een keer mijn straat in, midden in de nacht. En ik denk, wat hoor ik nou? Stond hij een serenade te houden met een gitaar. En als ik bij hem thuis was, dan zette hij dat nummer op van Betty Wright. En we dansten. En waarom ik dit nu deel met mensen hier op de radio en die zitten te luisteren. Zijn naam is Remco. Ik vergeet hem nooit meer. Hij is niet oud geworden, want een kleine 2 jaar na ons verliefdheid, zal ik maar zeggen, heeft hij een ongeluk gehad met de motor. Hij was mijn liefde en daarom dat nummer. Betty Wright, Tonight is the Night.

Een bijzondere verschijning was de man achter Meatloaf. In januari is het alweer 5 jaar geleden dat hij overleed. Maar met deze als een van de 7 noteringen in de top 40 gedurende carrière galmt zijn muzikale nalatenschap nog altijd na op de zender met de grootste hits aller tijden, Radio 10 dus. Tot 12 uur vanmiddag Erik's top 40 hitdossier met dit half uur de hits uit 1983. Er eentje daarvan, die komt uit de top 5 van deze week terug in dat jaar. Dan ga ik even naar het gedrukt exemplaar van 18 september 1993. Ace of Base met Happy Nation. Die bleef staan op de 5e plaats, stonden er 5 weken in. Love for Love van Robin S. ging 2 plaatsjes omhoog, van 6 naar 4 in de 5e week. 7 weken genoteerd, blijven staan op nummer 3. Live van Hathaway. En Living on My Own, Freddie Mercury, bleef staan op nummer 2. En die stond er 8 weken in. En nu 11 weken in de top 40 en nog steeds op nummer 1. What's Up van de Four Non Blondes. Ik draai de opvolger van de grote doorbraak van Robin S. De voorganger Show Me Love was goed voor 18 weken top 40... en met een 13e plaats als hoogste haalbare. Love for Love schoot in de herfst van 93 nog een paar plaatsjes verder... en wist deze week terug in de tijd terecht te komen op de 4e plaats in de top 40.

Radio 10. Wil je nou het volgende uur jouw hit en herinnering voorbij horen komen? Dat is heel simpel. Spreek dan nu de herinnering bij de plaat in via de app van Radio 10. Laat het ons weten dan. Of doe dat via radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het zo meteen. Ik zou zeggen...

0: is een de eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare kook zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Roze!
22: Ah ja.
11: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Thuisbatterij,
22: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

beginnen. Dus wees gewaarschuwd. Wil je even de laatste felbegeerde plekjes? Grijp nu naar die app van Radio 10 en spreek je hit met jouw herinnering erbij in. Of ga op je gemakje even naar radio10.nl/Erik en dan hoor je het misschien volgende week. Dat heet ook Liesbeth, haar stem en verhaal hoor je zometeen na de muziek van Petula Clark en The Birds, die ons mee terugnemen naar het hitjaar waarin de top 40 zijn oorsprong vond, 1965.

0: Miss Petula Clark. Het weekend van 10. Net als veel kinderen hield Petula Clark als klein meisje van zingen. Maar toen haar vader erachter kwam hoe getalenteerd ze was, moedigde hij haar aan om verder te gaan in de muziek. En haar debuut op de landelijke radio kwam op 9-jarige leeftijd. En we weten allemaal hoe ver dat haar uiteindelijk heeft gebracht. Ze is goed voor 6 noteringen in de top 40, waaronder deze Downtown uit 1965. Het hitjaar waarin we zijn aanbeland dankzij Lisbeth. En haar herinnering die binnenkwam via de app van Radio 10.
1: Hoi Erik. Vroeger ging ik altijd op de vrijdag, als ik uit school kwam, naar de platenzaak. En daar haalde ik nog zo'n leuk gedrukt exemplaar van de top 40. Die kreeg je kosteloos als je een singeltje kocht. Maar ja, dat kon ik als 10-jarig meisje natuurlijk niet al te vaak. Dus ik kreeg 5 cent van mijn vader en ik mocht een exemplaar halen. Mijn broer is 7 jaar ouder en die luisterde altijd heel fanatiek naar de piratenzender Radio Veronica. En ik luisterde natuurlijk braaf mee. Allebei zijn we groot fan van de Beatles, toen en nu ook nog. Dus het lijkt me heel erg leuk als je misschien Yesterday zou kunnen draaien. Groetjes, Lisbeth.

De muzikale aanvoerder van dit damesteam bij Club Motown was natuurlijk Diana Ross. Samen als Supremes scoorden ze onder andere deze hit Stop in the Name of Love op Radio 10 en Erik Stoffeer hitdossier. Dit half uur brengen de hits ons terug naar de begintijd van die enige echte Nederlandse top 40. Gedrukte exemplaren uit die tijd zijn zeer uniek en toch heb ik er eentje hier in mijn handen. Kijk even met mij mee naar de 5 hoogst genoteerde platen op 18 september 1965. I Got You Babe van Sonny & Cher, die steeg 1 plaatsje naar 5. 4 weken in de top 40, 14 weken voor Il Silencio van Nini Rosso. Tot 4 op 3 blijven staan, You've Got Your Troubles, I've Got Mine van The Fortunes. 6 weken in de lijst en gezakt naar van 1 naar nummer 2 in de 8e week top 40. The Beatles met Help. De nieuwe nummer 1 waren de concurrenten. 6 weken stonden zij in de top 40 en ze stegen van de tweede naar de eerste plaats. The Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. Maar ik draai een mooi stel. Echtgenoten achter de voordeur, maar vooral wereldberoemd als muzikale partners dankzij deze hit.

0: name is Bond, James Bond.
1: Mijn naam is Erik, Erik de Zwart. Ja, dat klinkt net echt, hè? Al had ik het toch maar liever over aan 007, 007, Mr. Bond, James Bond. De legende van het witte doek die zorgde er ook voor dat we deze hit leren kennen van Shirley Bassey, Goldfinger. En hoe kwam die Goldfinger nou aan zijn naam? Nou, schrijver Ian Fleming, die had voor de Tweede Wereldoorlog een ongelofelijke hekel aan een architect die hele lelijke huizen bouwde. Ja, zo kun je de problemen ook oplossen natuurlijk ook. Ik ben wel een enorme James Bond fan, misschien jij ook. En ik ben ongelofelijk benieuwd eigenlijk, wie wordt de nieuwe James Bond? Ik wil het weten! Er moet weer een nieuwe film komen. Het was het bombastische einde van de hits uit 1965 in ons uitstapje naar dat hitjaar. Zometeen de laatste hit met herinnering voor vandaag. Die bepaalt waar we onze hits en herinneringen uitpakken voor deze reis door de tijd. Als je volgende week mee wilt doen, spreek dan jouw hit en herinnering alvast in van de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. Dat heet ook Mark. En deze hit brengt hem terug naar een herinnering uit 1965.

0: wel 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Erik de Zwart. Zometeen muziek van Laura Branigan, maar eerst een hit van Nick Kershaw die ons terug gaat brengen naar 1984. Dit is

0: Jezelf verliezen zodra het donker wordt en de controle uit handen geven. Je moet het allemaal maar durven. Laura Branigan die deed het in Self Control. En dat leverde haar een hit op in 1984. Een andere hit uit dat hitjaar die staat klaar dankzij de herinnering van Mark. En die stuurde die door via de app van Radio 10.
1: Erik, goedemorgen. Graag Gimme All Your Love In. Dat was mijn eerste singeltje die ik kreeg van mijn vader. Groeten, Mark.

Dirk Stop Willig in Dossier brengt je weer even terug naar de tijd als tiener van toen. Dit half uur 1984 met Alphaville. De waarheid is hard. Het slechte nieuws is dat je niet voor altijd jong blijft, maar jezelf wel altijd jong kan blijven voelen. En daar helpen wij natuurlijk maar al te graag aan mee met de hits uit vervlogen jaren hier op Radio 10, waaronder deze Forever Young. Ik ruik al dat Robert en Kim de hete lucht over aan het voorverwarmen zijn voor zometeen een muzikale brunch op te dienen met croissantjes, een lekker brood en beleg. Maar niet voordat wij de kerst op de taart van Erik's Top 40 in het dossier hebben gezet. We kijken even naar de Top 40 van deze week terug in de tijd, 22 september 1984. Duck the Beat van de Miami Sound Machine met Gloria Estefan ging van 10 naar 5, 4 weken in de top 40. Twee plaatsen winst deze week voor Ghostbusters van Ray Parker Jr. Hij stond er 7 weken in. Van 2 naar 3 gezakt in de 5e week, Mijn Stad van Danny de Munk. En I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder. Die steeg van 3 naar 2 in de 5e week top 40. 5 weken in de lijst en blijven staan op de eerste plaats George Michael met Careless Whisper. Nou, muziek is soms het beste medicijn. Dat weten Gloria Estefan en haar man inmiddels natuurlijk ook samen in goede en slechte tijden, want hun harten deelden meer dan alleen met de liefde voor elkaar. Ze deelden ook die voor de muziek en samen scoorden ze in 1984 deze hit. Emergency.

Hemel op aarde, Fiction Factory feels like heaven. En dat waren ze weer, de hits en herinneringen voor dit weekend. Zometeen schuiven Robert en Kim weer aan met de weekendshow. Ik spreek je volgend weekend weer. En wil je dan jouw hit horen in Erik's Top 40 Hitdossier? Spreek dan nu eventjes snel in via de app van Radio 10. Of ga even naar radio10.nl/

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De Beter Pick-a-Bully's.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei jij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Een hele goede middag. De weekendshow voor de zondag gaat beginnen met Michael Cimbello. Zometeen Maniac na het nieuws van 12 uur.
5: Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
4: Dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
6: 3 vertragingen op de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhoffbrug 16 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen 7 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 14 minuten.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
1: Aldi. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: De Radio 10 Weekend Show.

0: zou zomaar kunnen dat je weer eventjes terug bent op vakantie in Italië bij dit liedje. Dat roept dit liedje op, die herinneringen. Eros Ramazzotti, un emozione per sempre.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom. Leuk dat je de zondagmiddag met ons doorbrengt. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent met de trein vandaag en op tijd.
2: Ja.
0: Het kan. Het
2: heen is niet zo moeilijk. Dan gaat hij echt op een perfect tijdstip. Alleen terug moet ik echt 3 kwartier wachten na de uitzending.
0: Ah, dan vind ik het mooi dat je zo oplossingsgericht hebt gedacht. Want jij woont in Amsterdam en daar is nu de Dam tot Damloop.
2: Ja, en het is een jubileumeditie. Dus er zijn heel veel evenementen. En vanaf het Waterloopplein is de stad afgezet. En ik woon net achter het Waterloopplein. Dus ik kon er wel uit met mijn auto, maar niet
0: nooit meer in.
2: Oké.
0: Nou, goed dat je er bent. Iedereen die daar de Dam tot Damloop beleeft.
2: Ja, loopt, rent, fietst zelfs dit jaar. Heel veel succes.
0: Ja, heel veel goed. Wij gaan om te beginnen weer eventjes een artiest uit de top 4000 op een voetstuk zetten.
1: Vandaag.
0: Zondag 20 september.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Want die artiest die heeft een linkje met deze dag. En als jij raadt welke artiest we zoeken, dan kan je een Radio 10 Dopper drinkfles winnen. Voor het verhaaltje noem ik de artiest die wij zoeken. En dat is een kleine aanwijzing, okay. Maar daar kom ik zo meteen op. Laten we eerst even kijken wat de link met vandaag is.
2: Ja.
0: Het is op de kop af 22 jaar geleden dat deze zanger en muzikant een ster kreeg op de Hollywood Boulevard Walk of Fame. En die ster die werd onthuld toen daar in een theater op Hollywood Boulevard een musical draaide. Die heet Moving Out. En die musical is gebaseerd op de muziek van deze ster.
2: Aha.
0: Als kind werd gepest met het feit dat hij op pianoles zat. En om met zijn bullies af te rekenen, ging hij op boksen. En daar komt dit geluid vandaan.
2: Aha.
0: Hij bleek behoorlijk goed als bokser. Hij schopte het tot prof.
2: Serieus?
0: Hij schopte het tot prof. Later. Ja, lichtgewicht. Dat, ja, okay. Dat wel. Later ging hij toch weer terug naar de muziek. Daar kennen we ook allemaal van. En hij trad een tijd lang op onder de naam Bill Martin in een pianobar in Los Angeles. En de stamgasten van die bar die werden later personages in een van zijn grootste hits. Zoals daar bijvoorbeeld is Paul, a real estate novelist. Daar wordt over gezongen. Wie kreeg vandaag in het jaar 2004 een ster op de Hollywood Boulevard en gaat schuil achter dit geluid? Ik denk dat mensen weten.
2: Nu wel. Ja, in het begin dacht ik, ik heb geen idee welke kant dit op gaat.
0: Ah, als je het weet, laat het ons weten.
1: De top 4000

0: Katy Perry en Firework, lever het in. Dat kan nog steeds je vuurwerk inleveren.
1: Ja, niet als het al gebruikt is, toch? Volgens mij.
0: Het valt mij op hoeveel mensen dat nog doen. Ik zag het laatste van de week dat er al 3000 kilo is ingeleverd. Vond ik best wel veel.
1: Ja, terwijl... Oké, ik ben heel blij dat het afgeschaft. Ik vond het echt leuk op oudejaarsavond. Maar het feit dat het altijd al een week was en ik heb een hond. Weet je, houd lekker tussen op zaterdag of op oudejaarsavond.
0: Jij bent er blij mee? Ja.
1: Ik ben er blij mee. Je wordt er niet gepakt.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee, daarom denk ik ook van laat het lekker liggen.
1: Want het is natuurlijk het meest onzinnige verbod ooit. Want iedereen gaat alsnog vuurwerk kopen en afsteken.
0: Maar het is wel netjes. Het geeft wel aan hoe netjes wij Nederlanders zijn... dat we gewoon ons vuurwerk, dat inmiddels al illegaal is... dat we dat inleveren. Vind ik toch. Heeft ook iets moois.
2: De Top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, wij zoeken vandaag een muzikant die vroeger gepest werd... omdat hij op pianoles zat. Maar hij rekende af met zijn boelis door op boksen te gaan. Hij bleek een goed robbertje te kunnen vechten. Hij werd zelfs een tijdje profbokser. Uiteindelijk keerde hij terug naar de muziek, speelde onder de naam Bill Martin in een pianobar in Los Angeles. En in een van zijn grootste hits bezingt hij de stamgasten in die pianobar, waaronder ene Paul, a real estate novelist. Who never had time for a wife, zingt hij. Maar goed, dan ga ik het hele liedje zingen. Aan de lijn hebben wij Gusta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De vraag is, wie zoeken wij? En aan jou de vraag als eerste, waar dacht jij, nou nu weet ik het wel.
3: De personages in de muziek die je had tijdens toch. Het liedje.
0: De real estate novelist, want welk liedje heb ik het dan over?
3: De pianoman van Billy Joel.
0: Ja, heel goed. Wij zochten Billy Joel en ik had het inderdaad over de pianoman. Dat is overigens niet het liedje dat ik ga draaien. Ik dacht, draai een keertje een ander.
3: Is prima.
0: Met jou goed vinden, ja, heel fijn. Maar ik ga het niet draaien voordat ik jou heb gefeliciteerd met jouw Radio 10 Dopper.
3: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Die gaan we naar je opsturen. En ik wilde draaien het liedje dat afgelopen jaar op 1349 stond in de Top 4000. En ja, dat vind ik zelf een prachtig liedje. Just the way you are.
3: Oké.
0: Je valt helemaal stil. Ga luisteren, het is prachtig.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000. Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: De Beter Pikkenbullies.
12: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Robert en Kim op de zondagmiddag. Dit is de weekendshow met zometeen Alex Warren en Ordinary. Eerst The Edge of Heaven.

0: Alex Warren, Ordinary. Het weekend van 10. Daar zit je middenin op deze zondagmiddag. Welkom bij de weekendshow. Robert en Kim hier. En ik weet hier niet zoveel van, Kim. Maar in Nederland, in AFAS Live, is op dit moment bezig de World Series of Darts Finals. En het is de laatste dag.
1: Veel meer weet ik ook niet.
0: Nee, precies. Dat is het. En het is de laatste dag. Dus we zitten bij de finales van de Darts Finals.
1: Ja.
0: En er is controverse.
1: Ja?
0: Want de beste darter ter wereld, Luke Littler, die wordt consequent uitgefloten. En die heeft nu gezegd, ja, als jullie Nederlanders zo onsportief zijn, dan hoeft het voor mij niet meer. Eventjes in zijn eigen woorden zegt hij het zo.
2: Well, yeah, if the Dutch stay like this, then I'm not going to do any Eurosols over there. There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just want to play my darts.
0: I just want to play my darts, ja, begrijp ik.
1: Snap ik, want het gebeurt niet alleen maar als hij tegen een Nederlander speelt. Het gebeurt dus ook als hij tegen een andere Engelsman speelt.
0: Ja, en ik weet niet wat, wat de regels zijn eigenlijk.
1: What did he do? Luke, maar, wat heb je gedaan?
0: Maar bij voetbal is het normaal dat je de tegenstander een beetje uitfluit. Maar is dat bij darts ook?
1: Nou, het is een ander soort concentratie, weet je. Bij tennis mag je het ook niet doen.
0: Nee, dat is waar.
1: Weet je? En ik vind het ook bij voetbal, als jij bij iemands volkslied gaat lopen uitfluiten, vind ik je gewoon best wel een beetje een eikel.
0: Ja, oké, maar dat is wat anders, volkslied. Dat vind ik wat anders. Als je iemand gewoon een bal op goal schiet, maar je schiet hem in de tweede ring, dan word je uitgefloten.
1: Ja, maar ik denk wel, bij darts heb je een andere concentratie dan bij voetbal.
0: Laten we het even vragen aan iemand die er meer verstand van heeft. Daan Prins is onze fijne collega hier bij Radio 10, maar tevens darts-verslaggever bij Viaplay. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zijn wij zo ontzettend onsportief als Nederlanders?
3: Nou ja, dit weekend hebben we ons tot nu toe nog niet echt goed gedragen, inderdaad. Daar heeft Luke Littler eigenlijk wel gelijk in.
0: Oké. Okay. En waarom is dat? Heeft hij ons iets geflikt? Of?
1: We hebben gewoon de pik op hem.
3: Nou ja, dat eigenlijk niet. Het gekke is, het was vrijdagavond, speelde hij tegen een Nederlander. Nou, dat je dan wordt uitgefloten, dat kan je enigszins begrijpen. Want je speelt tegen een Nederlander in Nederland. Dan hopen we natuurlijk dat de Nederlander wint. Ja. Is het nog steeds heel onsportief om iemand uit te fluiten. Maar ja, dan is het misschien iets begrijpelijker. Maar gisteren speelde hij inderdaad tegen een Engelsman. En werd hij opnieuw uitgefloten. Dat zal deels misschien een reactie zijn geweest op wat hij daar vrijdag weer over heeft gezegd. Maar het is zeker onsportief dat hij opnieuw wordt uitgefloten.
0: Ja. Oké, dus hij heeft vrijdag dus ook al gezegd, ik vind het niet fijn dat jullie me uitfluiten.
3: Ja, daar heeft hij al wel iets over gezegd, inderdaad. En je zag het ook bij zijn opkomst. Gisteren gaf hij geen handjes. Liep hij eigenlijk heel snel naar het podium. Zwaaide hij niet naar de fans. Hij dacht, ik ga er geen aandacht aan besteden.
1: Nee, dat helpt hopen ook dat niet.
3: Hopen dat hij het niet gaat uitdagen. Want hij deed vrijdag, toen hij tegen een Nederlander speelde, deed hij wel eventjes een uitdagende beweging. Deed hij even zijn hand achter zijn oor. Okay. Toen hij wel een lek uitgooide. Toen zei hij, kom maar op. Daagde hij het publiek een beetje uit. Ja. Nou, dat heeft hij gisteren dus niet gedaan. Nee. Hij heeft zich de hele wedstrijd gedijst. Ja, gebeurde het alsnog een paar keer dat hij toch werd uitgefloten.
1: Ah, maar er is daar iets aan te doen. Want ik heb altijd het idee, en correct me if I'm wrong, dat de bezoeker bij een dartwedstrijd ook regelmatig aan de bar staat.
0: Dat het gewoon gezellig is, bedoel je?
3: Zeker. Ja. Nee, dat is zeker een onderdeel van het darten.
1: Daar word je natuurlijk een beetje baldadig van. Dus dan is het ook heel moeilijk, denk ik, om te stoppen. Dus ook als zo'n ref zegt, hey, even dimmen nou, dan gaat het denk ik alleen maar harder.
3: Ja, nou ja, klopt. Dat is inderdaad wel eens een reactie die je ziet. Ja, het lastige is, dart is een sport, maar is vooral ook heel veel entertainment natuurlijk.
1: Ja.
3: En ja, daar hoort bij dat er gezongen wordt en dat er, mensen verkleed gaan. Het is natuurlijk, jullie zeiden net al, tennis. Dat is natuurlijk een heel ander publiek en andere entourage dan het darten.
0: Ja.
3: En daar hoort dus natuurlijk feest bij. Er wordt gezongen, dat mag allemaal. Je mag mensen toejuichen.
1: Ja.
3: Maar fluiten is wel precies op het moment als jij wil gooien, geeft dat toch een soort schrikreactie, waardoor je natuurlijk niet het doel raakt waar je op mikt. Ja, en dat is eigenlijk iets van die mag. Je kan er ook de zaal voor worden uitgezet.
0: Okay.
3: Alleen als natuurlijk een hele zaal het doet, dan kan je moeilijk de hele zaal leegvegen.
0: Ja, dat is lastig.
1: Okay.
0: Hey, nou zitten we op de laatste dag. Wat kunnen wij vandaag nog verwachten? Want jij weet ongetwijfeld ook hoe die finales gaan aflopen of gaan verlopen.
3: Ja, nu inderdaad kwartfinales vanmiddag. Dan vanavond de halve finales en de finales. We hebben nog twee Nederlanders in het toernooi. Die spelen ook vanmiddag tegen elkaar. Dat zijn Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Mm-hmm. Dus dat is een mooi Nederlands onderrondje. Dus we hebben ook sowieso één darter in de halve finale vanavond. Ook altijd leuk. En Luke Littler inderdaad, ja, die mag aan het einde van de dag het op gaan nemen tegen Johnny Clayton. En ja, laten we hopen dat we ons dan inderdaad goed gedragen. Want hij heeft gezegd, ik kan Nederland gaan boycotten als jullie zo blijven doen. En dat kan hij ook echt doen. Heeft hij eerder al met Duitsland gedaan. Dus het kan dat hij zegt, na vandaag zoek het allemaal uit in Nederland, daar kom ik niet meer.
1: Maar als meer landen het doen, dan ga ik een beetje twijfelen aan Luke. Weet je, als iedereen de klootzak is, ben jij waarschijnlijk de klootzak. Nee, dit is niet oké.
3: Hij is de man die alles wint. En dat is, ja, dan ben je vaak... op een gegeven moment vinden fans dat niet meer leuk als je alles wint. Maar het is ongelooflijk knap wat hij doet.
1: Ja,
3: maar
1: als hij is pas voorspellen, 19, hè?
0: Als je wil voorspellen, wie wint er vanavond?
3: Luke Littler.
0: Kijk, heel goed.
1: Ja.
0: Daan, dankjewel. Veel plezier vandaag.
3: Yes, graag gedaan. Goed weekend.
1: Hoi.

0: Fleetwood Mac. Don't Stop. We hebben het gisteren ook al even besproken. We hebben hier bij Radio 10 een nogal geheimzinnige memo gekregen.
1: Ja.
0: En daarin staat dat morgen om 8:45... Jan, Willem en Jeroen iets bekend gaan maken over een grote Nederlandse artiest, waar we dan de komende week iets mee gaan doen. Maar wij weten dus A niet over welke artiest het gaat.
1: Ze hadden best niet memo kunnen zeggen. Met wie het is. Ik voel gewoon een compleet gebrek aan vertrouwen.
0: Jij voelt je genegeerd.
1: Ja, echt.
0: Ja, we weten niet welke artiest, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus dan ga je toch een beetje speculeren.
1: Gisteren dachten we Ilse de Lange misschien.
0: Ja. En gaat hij dan een concert geven en gaan we daar kaartjes voor weggeven? Zou zomaar kunnen, maar ik denk dat er niet zo heel veel anders op zit dan morgen, 8:45,
1: ja,
0: te luisteren.
1: Guus, ook een optie.
0: Mag ik dan nu de speculatie inderdaad opwerpen dat het misschien wel deze man is, groot Nederlands artiest?
1: Ja.
0: Dit is Guus Meeuwis op 10.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Zo dadelijk Hathaway, What is Love? We spelen ook twee leugens en één waarheid. Allemaal na het nieuws van 1 uur.
5: Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
4: Dankjewel Mario. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
6: 7 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. 18 minuten door een ongeval. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Nederlandse grens. 14 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven voor Geldrop. 16 minuten.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: eon.nl/business.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
10: Belisol.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Alright, dit is toch wel lekker relaxed zondagmiddag. Bob Marley en de Wailers. En wij gaan even een spelletje spelen.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: En dat is het spelletje waarin je drie stellingen voor je kiezen krijgt. En zoals de naam van het spelletje al doet vermoeden, zijn twee leugens. Stellingen gelogen.
2: En één
0: waarheid. Ja.
2: Je voelt het niet aankomen.
0: Nee, je voelt het niet aankomen. Maar die ene waarheid, die moet jij eruit zien te halen. Lukt dat, dan ga je er vandoor met het hele Radio 10 prijzenpakket. En wat is dan het onderwerp? Vandaag is de laatste dag van de nationale egoltelling. Ja, ik zit nog op nul, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ik wil nu iets zeggen, wat ik heb gelezen. Maar ik denk opeens, oh, misschien zit hij wel in de quiz. Laat ik het maar niet zeggen.
0: Doe maar niet. Don't spoil. Nee, als je een egel spot, dan kan je die vandaag nog even doorgeven via tuintelling.nl. En als je aan ons spelletje mee wilt doen, twee leugens en één waarheid, dan moet je nu al even via de app laten weten of de volgende stelling over egels een leugen of een waarheid is.
2: Ik heb weer iets in mijn hoofd wat ik niet durf
0: niet
2: te zeggen.
0: Niet doen.
2: Hoezo weet ik zoveel over egels?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Mag je straks na het spelletje mag je dat vertellen, waarom je zoveel weet over egels.
2: Ja, oké. Okay.
0: De stelling luidt, heb medelijden met moederegels, want babyegels worden geboren met stekels. Is dat een waarheid? Of een leugen? De vraag is, weet Kim het? Dat weten we niet, dat gaat ze straks zeggen. Maar jij moet even laten weten of het een waarheid of een leugen is. En dat kan je nu doen via de bekende gratis Radio 10 app.
2: Ik ben Kimberly en ik wil mijn spreekbeurt over egels houden.

0: Radio 10 met Gloria Gaynor en I Will Survive.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij spelen, want het is vandaag de laatste dag van de nationale egeltelling. En dus gaan de stellingen over egels. En Kim is echt heel geïnspireerd, die weet heel veel van egels.
2: Ja. Nou, ik had toevallig zag ik twee nieuwsberichten. Ik zag een bericht over een egel die in een museum wordt bijgezet.
0: Ja, met zo'n McFlurry-bekertje.
2: Ja, vond ik heel zielig ook. Maar ik zag laatst ook een filmpje van een egel helemaal stekelloos. En die werd helemaal ingezalfd om die huid te beschermen.
0: Je gaat niet alsnog mijn stelling onderuit halen nu.
2: Nee. Dat was dus ook een unicum. En dus die was helemaal. Maar die begon dan een beetje te brommen, want toen wilde hij dat er meer druk werd gegeven. Want het was een soort massage. En dat was heel schattig.
0: Schattig. Was het geen AI? Dat denk ik bij dierenfilmpjes tegenwoordig
2: en
0: bijna
2: nu
0: altijd.
2: Denk ik dat dus ook.
0: Okay. We gaan spelen met Ger. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De selectiestelling die luidde: heb medelijden met moederegels, want baby.

0: egels die worden geboren met stekels. Is dat een waarheid of een leugen?
1: Ik dacht dat het een waarheid was.
0: En dat klopt. De meeste mensen dachten dat het een leugen was.
2: Ik vind het ook een beetje vreed.
0: Ja, dat lijkt het, maar dat valt dan weer heel erg mee, want baby-egels die worden geboren met stekels, maar de natuur heeft er wel voor gezorgd dat die stekels bij de geboorte verscholen zitten in de huid. Maar ze zijn er wel.
1: Okay.
0: Ze zijn er wel.
2: Ja. Okay, anders had ik al gehoopt dat hij met de punt naar binnen was geweest.
0: Ger, jij krijgt nog 3 stellingen over egels. En eentje is er waar. Jij moet zeggen welke. Dan kan je ervan doorgaan met een heel mooi Radio 10 prijzenpakket. Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Gaan wij.
3: 1.
2: Tijdens hun winterslaap verraden egels vaak hun schuilplaats omdat ze zo hard snurken.
3: 2.
2: Een egel heeft meer stekels op zijn rug dan het aantal haren dat een kind van 10 gemiddeld op zijn hoofd heeft.
3: 3.
2: Jip en Janneke uit de verhalen van Annie M. G. Schmid hebben eraan bijgedragen dat wij in Nederland met de beste bedoelingen heel slecht voor onze egels zijn gaan zorgen.
3: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Oeh, Ger. Maken egels tijdens hun winterslaap inderdaad een snurkend geluid en verraden ze zichzelf daarmee? Of heeft een egel meer stekels op zijn rug dan een kind haren op zijn hoofd, gemiddeld gezien? Of zijn Jip en Janneke niet zo onschuldig als wij denken? En hebben zij ons toen geloven dat wij op een bepaalde manier met egels om moeten gaan die eigenlijk helemaal niet goed is voor de egels?
1: Ja, dat is heel moeilijk, hè? Maar ik denk stelling 2.
0: Jij denkt stelling 2. En daar blijf je bij, ja. Ook als ik zeg, weet je het zeker?
1: Ja, ik denk dat ik er wel bij blijf, ja.
0: Je denkt dat
1: je
0: erbij blijft?
2: Ger, luister voor het eerst.
0: Dat is toch jammer.
2: Ja.
0: Want ik zeg dat niet voor niks, weet je het zeker. Vaak probeer ik je dan nog een beetje te helpen. Nee, een egel heeft niet meer stekels op zijn rug dan een kind haar op zijn hoofd. Want een egel heeft 5.000 tot 7.000 stekels.
2: Wat ik meer vind dan ik dacht trouwens.
0: Ja, maar een kind heeft 100.000 tot 150.000 haar op zijn hoofd. Dus dat is echt wel een stukje meer.
1: Okay.
0: Stelling 1 is totale onzin. Egels verraden niet massaal de plek waar ze een winterslaap houden door hard te snurken. Stelling 3 is waar. Helaas. In de verhalen van Jip en Janneke zetten ze namelijk meerdere keren een schoteltje met melk voor de egeltjes in de tuin. En dat doen ze met alle liefde voor de egels. Veel mensen denken daarom dat dat goed is en die doen dat na. Maar dat is een heel slecht idee, want egels zijn lactose-intolerant. Dus melk kan zorgen voor diarree en uitdroging. Dus als je een egel wil helpen met zijn drinken, kan je beter een bakje water neerzetten.
2: Ja, en ze even over laten steken als je er eentje ziet terwijl je met de auto aan komt kopen. Dat helpt ook.
0: Ger, je had het niet goed, maar niemand gaat met lege handen naar huis hier bij Radio 10. Dus je mag kiezen uit het Radio 10 prijzenpakket. Wil je een pet van Radio 10, een dopper of een paraplu?
1: Doe maar een pet. Ik heb altijd een pet op buiten. Dus.
2: Nou.
0: Hey, krijg jij van ons een pet?
1: Ja, dank u wel.
0: En ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: Jo, dank je.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Robert en Kim op deze zondagmiddag. Het is de weekendshow met zometeen nog Shakira, eerst Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my...

0: Day, Shakira en Burna Boy. Het weekend van 10 en dit is de weekendshow. Goedemiddag, Robert en Kim. Leuk dat je erbij bent deze zondag. Kim, heb jij afgelopen week ook zo genoten van de challenge die Max Verstappen kreeg van zijn sponsor?
1: Fantastisch. Hilarisch was het. Het voelde ook een beetje als Mario Kart in real life.
0: Ja, want we moeten het even uitleggen als je het gemist hebt. Hij kreeg de opdracht om te karten tegen 100 andere mensen.
1: Ja.
0: En hij moest achteraan starten.
1: Ja, hij was nummer 101.
0: En hij moest binnen een bepaalde tijd ze alle 100 inhalen. Nou, ik denk niet dat hij er zelf aan heeft getwijfeld dat hij dat voor elkaar ging boksen.
1: Volgens mij ging het wel sneller dan hij had gedacht.
0: Ja, het ging zo, het klonk zo. Het was echt inderdaad heel grappig.
2: They spin! And Max Verstappen has got past all of them! Max versus 100 is complete! And stop the clock at 35 minutes to get past 100 go-karts! Max, you have done it.
0: Yes, you have done it.
1: In het begin echt als een soort mes door de boter doorheen snijden. Maar die achterste hoede.
0: Inderdaad, Mario Kart. Want hij ging ook gewoon buiten de baan om. Zo.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, maar je zou echt die geluidjes eronder kunnen zetten. Als hij met banaantjes had gegooid, had ik het ook geloven. Het leuke was ook dat die karters onderling met elkaar konden praten.
0: Ja.
1: Dus je hoorde, hij zwaaide ook als hij je inhaalde. Maar je hoorde ook een zo'n karter. No, Max, no, no, you can't pass, no, no. Ja. Helemaal zo.
0: En toch gelukt.
1: Ja, ik heb er heel erg om gelachen.
0: Ik ook. En ik was ook een beetje jaloers. Want ik dacht, wat zou het toch tof zijn als ik iets zou kunnen waarvan ik zeker wist dat ik er beter in zou zijn dan 100 anderen.
1: Oh.
0: Dat ik ze kon verslaan.
1: Ja.
0: En toen dacht ik heel even, kunnen we niet een kleine variant daarvan organiseren? We zijn Radio 10.
1: 1
0: tegen 10.
1: Ja, 1 versus 10. Oh, dat is wel heel leuk.
0: Maar dan moeten we op zoek naar mensen die dus iets kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Een trucje, een kunstje. En waarvan ze denken, nou, ik kan dat zo goed. Ik kan 10 andere Radio 10 luisteraars kan ik wel verslaan daarmee.
1: Dus bijvoorbeeld een balletje hoog houden.
0: Bijvoorbeeld. Of je adem heel lang inhouden.
1: Oh ja. Wel eerlijk.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dan moeten we
1: stiekem door je neus ademen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Of kan je heel goed, achteruit een trap oplopen heel snel. En denk je, nou, dat ga ik sneller doen dan al die anderen.
1: Ja.
0: Gewoon een kunstje.
1: Ja.
0: Iets waarvan je zegt, nou, op een verjaardag tegen anderen kan jij dit ook. En dan blijkt niemand anders dat te kunnen of zo goed te kunnen als jij.
1: Ja.
0: Als jij zo'n trucje hebt in huis, laat het dan even weten.
1: 1 versus 10.
0: 1 versus 10. Ja. Gewoon luisteraars die denken, nou, ik ben in iets heel goed. En daar kan ik 10 andere luisteraars mee verslaan. Laat het dan even weten via de Radio 10 app. Ik ben heel benieuwd of er dan mensen met leuke dingen komen.
1: Ja.
0: En als we goede challenges hebben, want ik heb hier een beetje wedden dat gevoel hierbij.
1: Ja.
0: Dan gaan we het organiseren hier in de tuin. Zullen we dat doen?
1: Heel graag. Nou, superleuk.
0: Heel goed. Radio 10 app bij deze open. Als jij denkt, ja, ik kan niet. Jullie staan versteld. Nodig mij uit. Laat het weten via de Radio 10 app. Je hoort hier ook de grootste hits aller tijden. En dit is de ritje van Dolly Parton.

0: Inferno. De trams hier op Radio 10 op deze zondagmiddag. Ja, we waren even op zoek naar mensen die dingen kunnen.
1: Ja, maar misschien hadden we dat iets anders moeten uitleggen. We bedoelen geen fysieke afwijkingen.
0: Nou, want dit zijn ook geen afwijkingen.
1: Ja, weet je wel. Want je kan iets wat iemand anders niet kan, omdat je gewrichtjes anders zitten of wat dan ook. Maar dat is niet iets wat we kunnen vergelijken.
0: Nee, we moeten het kunnen vergelijken. We willen een soort van Max Verstappen 1 tegen 100, maar dan 1 tegen 10 organiseren.
1: Dat je gebit uit kan doen en ik niet, dat snap ik. Maar dat is niet wat we bedoelen.
0: Maar het levert wel hele mooie filmpjes op. Deze van Wendy, heb je die al durven kijken?
1: Ik durf hem niet uit.
0: Oh, die heeft haar tong laten splitsen. Mm-hmm. Of splitten. Die heeft dus een
1: slangentong. Een hagedisse tong.
0: Ja, dat is inderdaad. Die kan de twee helften van haar tong, onafhankelijk van elkaar, de andere kant op bewegen.
1: Ja, en dat kunnen andere mensen niet. Dat klopt, Wendy. Dat had ze zelf ook door. Maar dat zoeken we dus. We bedoelen gewoon iets van, ik kan een balletje hoog houden. Of ik kan heel lang wel ademen. Nou, iets wat we 10 mensen tegelijkertijd kunnen laten doen.
0: Ja, als je dat kan. Dan kan je nog opgeven.
1: En degene die het langst overblijft, die wint.
0: Ja, precies. Dan kan je nog opgeven via de Radio 10 app. Maar dankjewel, Wendy, voor het insturen van dit filmpje. Want ik vind dit wel een kunstje. Ik krijg er de rillingen van. Maar dankjewel voor het opsturen. Lizard People, ze bestaan echt. En ze heette Wendy. En ze heette Wendy. En ze luisteren naar Radio 10. Van harte welkom, dat wel. Dit is Maroon 5. And This Love.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou. NVM.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: trip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.

0: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het is de weekendshow op deze zondagmiddag. Zometeen de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Na het nieuws.
4: In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
3: Dankjewel Mario. Dan het Radio 10 verkeer. Kim, waar staat het vast?
5: 7 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuten. Valt mee. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en De Hocht 26 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 15 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Speeltjesspel.nl/business. 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
3: 18.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pak hem.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Kevin DeGraw is zijn naam. Blijft een prachtig liedje dit. Chariot. Het is zondagmiddag 20 september en het is de zondagmiddag na de zaterdagavond die voor Ed Sheeran zeer beladen was. Heb je dat een beetje gevolgd?
1: Ja, ja, daar heeft natuurlijk Macklemore heeft Free Palestine gezegd. Toen is door de eigenaar van een van de stadions verboden dat Macklemore er nog op mocht treden. Dus hij is uit het voorprogramma van Ed Sheeran gezet. Ed Sheeran heeft het niet voor hem opgenomen. Opgedoe.
0: Heel veel gedoe van alle kanten.
1: Maar en het ging uiteindelijk zijn en al zijn voorprogramma's opgestapt en zijn band.
0: Ja, ja. En toch ging die tour door. En gisteren stond hij voor het eerst weer op het podium.
1: Alleen.
0: En dat was heel beladen en hij was zichtbaar emotioneel. Want ik heb een paar fragmentjes hiervan. Hij begon op het podium zo. Klonk heel emotioneel. Luister even.
2: I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician. But this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
0: Ja, het is moeilijk te verstaan in zo'n stadion. Ja. Maar wat hij eigenlijk zegt is: ik heb eigenlijk nooit een activistische muzikant willen zijn. Maar ik ben verzeild geraakt in een van de meest complexe politieke situaties op de wereld.
1: En het moeilijke daarin is, als je niks zegt, zeg je ook iets.
0: Ja.
1: Dat is het probleem natuurlijk met dat onderwerp. En uiteindelijk wat hij heeft gezegd of willen zeggen is: wat er is gebeurd op 7 oktober is gruwelijk. Ik weet niet of je dat fragment hebt eventueel.
0: Nee, maar dat heeft hij gezegd.
1: Dat is gruwelijk en de reactie daarop is ook catastrofaal en disproportioneel.
0: Precies.
1: Dus ja, dat is denk ik ook wel wat de meeste weldenkende mensen die verdriet van beide kanten kunnen zien.
0: Weet je wat het
1: zeggen.
0: Is? Wat ik grappig vond is, nou, hij zei eigenlijk niet zoveel anders dan Macklemore.
1: Nee.
0: Hij zei het misschien op een iets vriendelijker toon. Of minder activistisch. Maar ze staan denk ik aan dezelfde kant.
1: Ze staan aan het, ja, nee, het is alleen, hij heeft zich te afzijdig gehouden. En dat gaat dus ook.
0: Ja, maar ik kan niks
1: vinden.
0: Ik had het met hem te doen, ja, moet ik eerlijk zeggen. Want het lijkt me wel, ondanks alles, gewoon een prima gast.
1: Ik denk dat je er best een biertje mee wilt drinken.
0: Absoluut. En wat ik pittig vond is, hij zegt heel duidelijk: ja, ik ben geen activistische muzikant. Ik ben gewoon iemand, ik wil leuke liedjes en ik zingen en schrijven en ik wil die opvoeren. En ik wil dat eigenlijk iedereen waar je ook staat in het politieke spectrum, ik wil dat het verbindt.
1: Hij heeft zich in het verleden ook wel uitgesproken tegen Rusland voor Oekraïne. Dus het is niet zo. Dit is alleen een hele moeilijke situatie die nog veel onbespreekbaarder is in Amerika.
0: Ja. Maar ik dacht, kan je een artiest zo onder druk zetten en dwingen om politieke uitspraken te doen die hij eigenlijk niet wil doen?
1: Want ja, blijkbaar.
0: Je dwingt een politicus ook niet om op een podium liedjes te gaan zingen. Dus ik dacht,
1: dat klopt. Ja, ja, nee, dat is waar.
0: Maar het is een hele moeilijke kwestie, want ik had het hier vanochtend met mijn vriendin over. Mm-hmm. En ga ervan uit, wij mogen elkaar wel op zich.
1: Ja, jullie vinden elkaar aardig.
0: We vinden elkaar aardig. Maar we werden het niet eens.
1: Nee.
0: We werden het echt niet eens.
1: Ah.
0: Dus ik slaap op de bank vannacht. Maar het is een moeilijke kwestie. Maar goed,
1: is
0: hij heeft zich
1: ook
0: er toch over uitgesproken. En nu gaat die tour weer verder. En hopelijk.
1: Wat hij wel terecht nog heeft gezegd, sorry, nog even een kleine aanvulling, is dat hij ervan geschrokken is dat dus de eigenaar van een stadion kan bepalen wat er wordt gezegd. Dus er zijn genoeg landen waar ik tour, waarin de vrijheid van meningsuiting is beperkt. En ik had dat in de westerse wereld niet verwacht. Waarmee hij het ook wel opneemt voor Macklemore, want hij had gewoon mogen zeggen wat hij zei.
0: Ja, maar hij had ook zelf zijn rug recht kunnen houden en kunnen zeggen, oké, dan treden we met z'n allen niet op.
1: Nee,
0: precies.
1: Klopt.
0: Nou, het is heel moeilijk, heel veel kanten, maar hij heeft ze er doorheen geworsteld. Hij had het zichtbaar zwaar en ik had het toch met hem te doen, met Ed Sheeran.
1: Ja, ik zag ergens ook wel dat het misschien een beetje krokodillentranen waren.
0: Denk je?
1: Nou, ik denk ook gewoon dat hij geschrokken is van wat er is gebeurd.
0: Enorm, enorm. Oké, alles gezegd en door weer. En ik hoop dat hij ook weer gewoon door kan. En ik heb gisteren al iets van Ed Sheeran gedraaid, dus die heb ik dan nu niet. Dat zou je logisch vinden. Denk, dan doe nog een liedje van Ed Sheeran.
1: Blijf aan de gang.
0: Maar inderdaad, we draaien hem morgen weer. Nu Christina Aguilera op Radio.

0: leuke redenen om muziek uit de top 4000 te draaien. En dat kunnen hele kleine redenen zijn, of hele grote, mag allemaal. Gisteren spraken we bijvoorbeeld Agatha. Mm-hmm. Die stond langs de kant in Den Haag bij de Ooievaarsrun. Waar gehandicapten en zieke kinderen de dag van hun leven beleefden. Want ze mochten meerijden met grote vrachtwagens. En
1: brandweerwagens ook en zo. Ja, het is heel tof. Precies, een mooie
0: heel
1: actie.
0: Tof. Wil ze even een liedje voor horen. Maar misschien heb jij wel de Dam tot Damloop gelopen vandaag. En denk je, nou, daar hoort ook even een liedje bij. Want dat was een prestatie van formaat.
1: Zo, ik zag veel lopers, jongen, vanmorgen in het openbaar vervoer.
0: Ja, ja. Nou, dat kan ook een reden zijn om even een liedje aan te vragen. Dus wat wil je horen? En waarom? Laat dat weten via de Radio 10-app. En wij geven zelf altijd even een voorbeeldje.
1: Ja, Henk Hofstede is vandaag jarig. Ach. Ja, denk je misschien, wie is Henk Hofstede? Het is niet mijn buurman. Henk Hofstede is de zanger van The Nits.
0: Ja.
1: Ja, dus ik dacht een goede reden om even een van hun twee top 4000 hits te draaien.
0: Ja.
1: En op 717 is dit hun hoogst genoteerde in de Dutch Mountains.
2: Mountains.
0: Mooi liedje.
1: Ja.
0: Mooi liedje van de Nits. Ja, ik ga even terug naar deze dag in 1969. Want toen gebeurde er iets groots in de wereld van de popmuziek. In Londen kwamen namelijk John Lennon, Paul McCartney en Ringo Starr bijeen om te praten over de problemen die er toen waren in de Beatles. En volgens een biografie over Paul McCartney zei Paul McCartney op dat moment van: jongens, volgens mij moeten we stoppen met het geven van die megaconcerten. Wij moeten weer klein met z'n allen. Kleine zaaltjes en dat soort dingen. En volgens die biografie zei John Lennon toen: weet je wat, jij bent knettergek, gaan we niet doen. En hij stapte op dat moment uit de Beatles. Hij blies op deze dag in 1969 de Beatles op. En toen dacht ik, ja, misschien wel een goede reden om even een liedje van John Lennon solo te horen. En deze staat ook in de top 4000. Instant Karma. Nou, dat zijn liedjes waar wij aan dachten. Alleen, wij gaan er dus niet over. Jij mag het zeggen. Welk liedje moeten we zo meteen draaien? En wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien? Laat dat weten via de Radio 10-app. Want zometeen kunnen we zomaar jouw liedje gaan draaien. Dus, we zijn benieuwd wat er binnenkomt. Wat de goede redenen zijn vandaag.

0: fiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: In de weekendshow op zondagmiddag met Ray zometeen. Where the hell is my husband? Eerst Aretha Franklin.

0: zijn we naar op zoek.
1: De beste reden.
2: Greet die stuurt naar In de Radio 10 app graag David Bowie met Heroes voor alle Dam tot Damlopers.
0: Nou, daar sluit ik me bij aan.
2: Was een mooie geweest inderdaad. En even kijken, we hebben nog een appje van Ivo. Die zegt het liedje dat ik voor de beste reden aan wil vragen is Bicycle Race. Mijn vrouw Merel heeft namelijk een nieuwe fiets gekocht.
0: Nou, ja, gefeliciteerd.
2: Dat vind ik een goede reden.
0: Ja, hele goede reden.
2: Gisteren om deze tijd al.
0: Ja, die heb ik wel gedraaid inderdaad gisteren.
2: Sorry.
0: En we hebben ook nog iemand aan de lijn en dat is Sandra.
3: Hoi, Robert en Kim.
4: Hi,
3: wat leuk dat jullie mij terug hebben gebeld.
0: Ja, vinden wij ook leuk. Je klinkt nu al gezellig.
2: Ja,
3: ja, ik ben gisteren naar de tribute geweest van Doe Maar.
2: Oeh, gek waar?
3: In Amstelveen, in de Sint-Anna-kerk.
0: Okay.
3: Een keer wat anders dan Seco.
2: Ja.
3: Maar het was echt heel gezellig en ik ben aan het nagenieten. Dus ik wil heel graag een liedje horen van Doe Maar.
0: Dat begrijpen wij.
2: En was jij vroeger een van die gillende fans waardoor Doe Maar gestopt is?
3: Nou, misschien wel. Nee, ik was eigenlijk in die tijd nog een heel klein meisje.
0: Ja. Ja.
3: Dus ik ben wel opgegroeid met de muziek. Maar te jong om naar de concerten van de echte Doe Maar te gaan. Ik heb ze ook helaas nooit gezien in het echt.
0: Nee.
3: Dus voor mij vind ik het alleen maar leuk dat die tributes bands nou er zijn.
0: Ja.
3: Dus dat vind ik hartstikke leuk.
2: Maar dan gaan we wel even naar een origineel van Doe Maar luisteren. Niet naar een tribute.
3: Ja, nee. Met Henny Vrienden en Jan, hè?
0: Ja. En welke moet dat zijn? Want jij mag dat zeggen natuurlijk.
3: Ja, mijn liedje is toch wel De Bom.
0: Daar heb jij gisteren ook het meest van genoten.
3: Ja, absoluut. Toen gingen we allemaal los.
0: Nou, dan gaan we die opzetten.
2: Ja, zo simpel is het. Sandra, dank je wel.
3: Nou, hartstikke bedankt en veel succes met het programma.
0: Nou, dank je wel en een fijne zondag.
3: Jullie ook. Fijne zondag.
2: Doei.

0: And I'm never gonna give you up, Kim. Het zit er alweer op.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vond het gezellig.
0: Ik vond het ook gezellig. Volgende week dan ben jij er wel, ben ik er niet.
1: Nee, zit ik hier met Sylvan.
0: Want ik heb een vriendenweekendje. En zometeen, ik maak me een beetje zorgen, Dennis verheugd. Maar normaal had hij al lang koffie gebracht.
1: Ja.
0: Hij is er toch wel zometeen?
1: Tuurlijk.
0: Ja, dat komt goed. Komt goed. Fijne zondagmiddag hier op Radio 10 met nu. Prachtig liedje van Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

0: bakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus, Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Dedo.
1: Libre Fiverkin. .nl.
2: En dan zit de eerste helft van je zondagmiddag er alweer op. Dat gaat dat snel, hè? R.E.M. en ook Madonna trappen zo dadelijk de tweede helft af. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
3: De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. Het radioteam weer door Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag.
2: Dan meldt Flitsmeijzer nog 2 vertragingen. Dit zijn ze, de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier. En 22 minuten op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Teruggeleverde kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Losing My Religion.
1: Het weekend van 10.
0: Het was R.E.M.
1: Dennis Verheugd.
0: En dat op de laatste zondag van de zomer van 2026. Ja, het is zo'n dag waarop het licht alweer een beetje anders aanvoelt, hè. Vooral rond een uurtje of 7, s'avonds merk je dat al. Begint het al te schemeren. Maar daar gaan een paar weken geleden rond de barbecue nog lekker, hè. Maar goed, die heb je waarschijnlijk inmiddels opgeborgen. Kortom, de avonden worden korter. En stiekem ruik je hier en daar al een beetje herfst. Maar goed, het is nu nog middag. Misschien ben je onderweg. Zat je net nog buiten met een kop koffie die eigenlijk al koud was geworden. Of lig je lekker lang uit op de bank. Maar goed, wat je ook aan het doen bent. Gezellig

0: doet hij met Niall Horan en This Town. Nou, vandaag gaat het niet om één stad, maar om twee, hè? Ja, want duizenden lopers die zijn onderweg van Amsterdam naar Zaandam tijdens de Dam tot Dam loop. Sommigen hebben de finish inmiddels bereikt, anderen zijn nog bezig aan de laatste kilometers. En dat terwijl de finish nog tot ongeveer de uurtje of half vijf vanmiddag open blijft. Dus nou, als jij langs de kant staat aan te moedigen met Radio 10 in je oren, of misschien zelf nog onderweg bent, succes met die laatste loodjes. Dit is Simply Red, Mothers Too Tied to Mention.
1: I've

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Dennis Verheugd.
15: Goedemiddag. De hit Flashback gaat zo dadelijk terug naar 1977.

Shake It Off in het weekend van 10. Ja, ik denk dat er deze week heel wat Oasis-fans zenuwachtig achter hun scherm zaten. Ik moet eigenlijk zeggen afgelopen week. Want volgend jaar komen Liam en Noel Gallagher naar Amsterdam voor 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. En wie kans wilde maken op tickets, moest zich dus afgelopen week registreren via de officiële Oasis-website. Nou, daarna volgt dan een loting en krijg je misschien een persoonlijke code om tickets te kopen. Want ja, een reguliere kaartverkoop is er niet. Maar goed, als je deze klassieker hoort, dan begrijp je ook meteen waarom zoveel mensen dat ervoor over hebben.

0: Zondagmiddag Radio 10 met Oasis. En Wonderwall.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Met een trip terug naar week 38 van 1977. We trappen zo af met Chicago en Baby, What a Big Surprise. Ja, dit was een van de eerste grote hits waarop de stem van Peter Cetera echt centraal stond. Zijn gevoelige ballads werden zo populair dat platenmaatschappij en publiek steeds vaker om dit soort nummers vroegen van Chicago. Daarna hoor je Casey en de Sunshine Band met Keep It Coming Love. Volgens bandlid Richard Vince konden hij en Harry Wayne Casey op een gegeven moment geen nieuwe songtekst meer bedenken. En daarom bleven ze de titel telkens maar herhalen. Ja, het resultaat, een van de meest aanstekelijke disco-hits van de jaren 70. En we sluiten af met Give a Little Bit van Supertramp. De drummer van Supertramp die vertelde later dat hij het liedje al jarenlang kende voordat het eigenlijk werd opgenomen. Roger Hudson die speelde het regelmatig in hotelkamers en ook backstage, waardoor het binnen de band bijna een soort tussen aanhalingstekens oud nummer was voordat het überhaupt op een plaat verscheen. Nou, drie hits die precies 49 jaar geleden niet van de radio af te slaan waren. Hoor je nu opnieuw.
1: Radio 10.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is
8: echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 80.000.
11: Potverdikkeme.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: De Beter Pickabillies!
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
4: laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Het gaat echt een heel feestelijk uurtje worden. En dat komt doordat er een Sweet 16 party aan zit te komen. Muziek van Michael Jackson hoor je na het nieuws van 4 uur.
8: Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Dibi Sujadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Wibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. Het radioteam weer, door weer online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag.
7: Nou, aansluitend wat meldingen van Flitsmeister. Vier zijn het er in totaal. De A1 Apeldoorn namens Voort voor Hoevelaken 6 minuten. 8 minuten, nou niet echt stilstaan, maar wel langzaam rijden op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Geldermalsen. En dan nog twee grenscontroles. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen ook voor de Duitse grens 9 daar.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
22: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
23: Sportlife.
24: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
26: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
27: Radio 10. Dennis Verheugd.

0: En het regent. Zonnestralen.
1: Ja, nu de laatste zondag van de zomer is aangebroken. Nou, kunnen we eigenlijk wel voorzichtig concluderen dat 2026 ons niet bepaald heeft teleurgesteld. Sterker nog, het was de warmste zomer ooit gemeten in Nederland. Ja, eentje die eindigt in de top 5 van zonnigste zomers ooit. Kortom, ja, de barbecue die je net hebt opgeborgen, die heeft dit jaar overuren gemaakt. Dat is lekker zeg, hé. Ja, er zijn ongetwijfeld aardig wat vlammetjes vanaf gekomen. Hè? Ja, vlammen wij hier bij Tien ook nog even door. Gewoon omdat het kan op de zon.

0: ik eigenlijk ook een hele andere naam kunnen noemen. Want toen dit liedje werd geschreven, stond de naam van Kiki eigenlijk helemaal niet bovenaan het lijstje. Nee. Elton die had zijn oog laten vallen op Dusty Springfield. Maar omdat zij ziek was, kwam het er nooit van. En zo kreeg Kiki haar kans. Met een wereldhit als resultaat in de jaren 70.
1: Radio 10. Sweet 16.
0: Bij de 4:30 hier bij Radio 10. In het weekend van 10. Zondagmiddag. Hoe leuk is het om even terug te gaan naar je 16e? Weet jij nog welke hits er toen uit de speakers kwamen? Ja, misschien wel, misschien ook helemaal niet. Nou, of je nou 16 werd in de jaren 70, 80, 90, zero's of misschien nog wel later. We gaan het samen uitzoeken. Het enige

Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Heb jij zin in een feestje? Nou, mooi. Blijf dan zeker luisteren, want Sweet 16 zit er.

0: De Lennon Marling bij 10.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ik ga naar Annelies Doornbos. Annelies, goedemiddag. Wanneer ben jij geboren?
3: 27-7-54.
0: 27 juli?
3: Ja, 1954.
0: Dan neem ik je eerst eventjes mee terug naar die dag. Want dit was de hit die toen op de radio te horen was. Althans, in Amerika.
3: Ja.
0: Give me your arm as we cross the street. Zeg je waarschijnlijk helemaal niks dit, hè?
3: Nee, ik weet het niet.
0: Nee, het is Kitty Callan en Little Things Mean a Lot to Me. Het stond op nummer 1 in 1954 in de Billboard Hot 100 in Amerika. Want ja, in die tijd hadden we hier nog geen top 40, hè?
3: Nee, precies.
0: Hey, en even eerlijk, welke artiest kon je vroeger nou eigenlijk niet uitstaan, maar ben je later toch gaan waarderen?
3: Nou, ik zou het niet zo gauw weten wie ik niet uit kan staan. Ik vind alle muziek eigenlijk best wel leuk.
0: Nee, maar dat is eigenlijk alleen maar goed, hè? Dan ben je dus heel breed georiënteerd.
3: Ja.
0: Dus
3: Dan spoel
0: ik meteen eventjes door naar je 16e verjaardag. Dat was op 27 juli 1970. Welke platen draaide jij grijs in die tijd?
3: Vooral soul, want toen ging ik dansen natuurlijk bij de dancing. Bij Van Dijk in Loosdrecht. Mm-hmm. Dat was altijd zo leuk. En ja, James Brown of zo. De Four Tops. De Beatles vond ik ook goed natuurlijk. Eigenlijk heel breed.
0: Nou, dan wordt het tijd voor de belangrijkste vraag van vandaag. Want wat wordt jouw Sweet 16 soundtrack? Ik heb twee hits voor je uitgezocht die rond jouw 16e verjaardag hoog in de hitlijsten stonden. Twee kanshebbers, maar er kan er natuurlijk maar eentje winnen. Dit is de eerste. The Free met All Right Now. En dit is de tweede. Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue. Ja, welke van die twee breng je in één klap terug naar toen?
3: Shocking Blue.
0: Komt een beetje in de buurt van de soulmuziek misschien?
3: Ja.
0: Het heeft in ieder geval wel een lekkere swing.
3: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Dan weten we in ieder geval welke hit onlosmakelijk verbonden is met jouw 16e verjaardag. En het mooiste is, dat cadeautje kunnen we na al die tijd alsnog geven. Het heeft even geduurd, maar ik ga hem voor je draaien. Geniet van je zondag nog.
3: Dankjewel hoor. Hartstikke leuk hoor.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check. Leuk, stak in de middel gaat zo dadelijk gespeeld worden. En daarmee maak je kans op unieke prijzen. En George Michael samen met Queen hoor je na het nieuws van 5 uur.
2: Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN. En volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Vorpommern mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag. NEC Go Ahead Eagles. Het radioteam weer door Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag.
1: Dankjewel. Dan meldt Flitsmeister nog 6 vertragingen, waarvan dit de 3 langste zijn. De A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken 11 minuten. Ook 11 minuten door een ongeval op de A10 Amstel Watergraafsmeer. Dat is voor Amsterdam Watergraafsmeer. En de A76, ja, dat betreft de grenscontrole Geleen-Keulen voor Duitsland. Een klein kwartiertje.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets €200, please.
8: Zei jij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis. Pak hem.

Declan Queen, hè, hoor die ook. Op inmiddels dag 263 van het jaar 2026. Het is zondag 20 september. De laatste zondag in de zomer van dit jaar. En het is de dag dat Tom Jones heeft gehoord dat hij nog lang niet is afgeschreven. Want na zijn vertrek bij The Voice UK kreeg hij zoveel steunbetuigingen en berichten van fans dat hij iedereen persoonlijk bedankte. Ja, blijkbaar vinden nogal wat mensen het nog steeds not unusual om een 86-jarige Tom Jones op tv te zien. Ja, verder is het de dag dat een vrouw uit Virginia $100.000 heeft gewonnen dankzij kentekenplaten. Ja, ze zag steeds dezelfde cijfercombinatie op auto's voorbij komen. Besloot hij in de loterij te spelen en won daarmee de hoofdprijs. Nou, vanaf morgen kijkt iedereen in de file ineens een stuk aandachtiger om zich heen. Althans, dat idee heb ik. En het is ook de dag dat je Timbaland en One Republic hoort bij 10.

Zo'n plaat die je meteen meeneemt naar een klein rokerig café. Nou ja, toen er nog gerookt mocht worden natuurlijk. Maar ergens in ieder geval in een hoek een band stond te spelen. Geen groot podium, geen schijnwerpers, maar gewoon ja, muzikanten die zichtbaar plezier hadden in wat ze doen. Misschien bestaan dat soort cafés nog wel. Zonder dat er gerookt wordt in ieder geval. Maar wel dat er een fijn beetje speelt. Thuis.

voorraad. Dus maak je ook vandaag weer kans op een Radio 10 dopper, een cap en een zonnebril. Ja, stak in de middel, de naam zegt het al, hè. Er blijft een hit in het midden hangen. Maar welke?

dit keer een hit uit 1964. Maar van wie? Nou, net op tijd had ik hem gewonnen, zeg. Wat ga je hiervan maken? Titel of artiest? Ja, of beide, dat mag natuurlijk ook. Hè. Nou, stuur dat met de gratis Radio 10-app richting de studio. En ja, als je nog nooit wat hebt gewonnen, nou, dan zou ik zeker meespelen. Hè, want, nou,

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal.

in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gebruik je Android?

0: Pink in het weekend van 10. Walk me home.
1: Stuck in the middle.
0: Saskia, wees welkom. Het is de laatste zondag in de zomer van 2026. Woensdag begint de herfst. Hoe is jouw zomer geweest?
2: Is het zomer top geweest?
0: Ja, wat voor cijfer zou je deze zomer geven?
2: Die geef ik denk ik wel een 8,5 wel.
0: Zo, dat is vrij hoog. Wat is jouw hoogtepunt geweest dan?
2: Wij zijn lekker met ons gezinnetje naar Frankrijk geweest. En daar, daar hebben we gechilled, we hebben geklommen in de bergen, we hebben in de rivier gezwommen. En dat was toch wel heel erg leuk eigenlijk.
0: Ja, en bloedheet gehad daar, denk ik.
2: Dat ook, ja, dat ook.
0: Ja, het was echt op sommige plekken boven de 40 graden. Jullie daar ook last van gehad?
2: Ja, dat tegenaan zeker.
0: En had je dan zo'n hand-airco, lekker?
2: Nee, niet eens. Nee. Gewoon bikkelhard in de zon.
0: Oké, want dat was echt de hype van afgelopen zomer. Ik zag iedereen met zo'n, althans in Italië, daar was ik. Daar zag ik iedereen met zo'n hand-airco lopen.
2: Aha, nee, die hebben wij niet gezien.
0: Zoek hem maar eens op, wel een handig dingetje. Welke hit uit 1964 blijft er in het midden hangen? Saskia, jij weet het.
2: Ja, dat is Pretty Woman van Roy Orbison.
0: Jij weet het. Ja, het klopt helemaal van harte.
2: Dankjewel.
0: Die dopper, cap en zonnebril die worden verstuurd aan je. Veel plezier ermee.
2: Nou, super, dankjewel.
0: Leuk dat je meespeelde en nog een gezellige zondagavond.
2: Dankjewel.

0: Classic.
1: Ja, tijd voor weer een Dennis Classic uit mijn eigen single collectie uit 1984. Message to My Girl van Split Ends. Ja, het is eigenlijk een soort van liefdesbrief op muziek. Want Neil Finn die schreef het voor zijn vrouw Sharon. Maar gaf later toe dat hij het best lastig vond om zulke gevoelens hardop uit te spreken. En nou ja, precies daar gaat dit liedje over. Dus ja, soms zegt muziek wat woorden niet kunnen. Dus. Zometeen veel plezier met Jan Paul en ik spreek je morgenmiddag weer om 2:00.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €6,95 per maand bij een 2-jarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Goedenavond, het weekend van 10 met de grootste hits aller tijden. Robbie Williams en ook Man at Work hoor je zo meteen. Eerst het Radio 10 nieuws van 6 uur.
12: De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst... lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen... en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht op de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu-apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden.
11: Ja, dankjewel, dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 4 files op de A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Hoevelaken 5 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor Geldermalsum een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 13 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 7 minuten.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De Beter Pick-a-Bellies.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
24: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
28: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
29: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
30: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
31: Radio 10.

0: hij ziet er goed uit. Na jarenlang ongezond leven lijkt hij zijn ritme te hebben gevonden. Sporten, geen drugs, geen drank, of nou ja, in ieder geval niet zoveel. Het resultaat, een superfitte Robbie Williams tegenwoordig.
1: Het weekend van 10.
0: Een hele goede avond.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, Jan-Paul hier in het weekend van 10. Op deze zondag, de 20e september. Over superfit zijn gesproken. Vandaag de dag van de Dam tot Damloop. Misschien heb je dat meegekregen. Het is die hardlooproute tussen Amsterdam en Zaandam. 46.000 mensen deden mee. Ongekend. Wat knap eigenlijk. Hè? Ik zag ook op mijn tijdlijn via social media dat heel veel mensen trots een medaille hebben gekregen. Nou, respect. Mooie prestatie.

Couch25K. Dus dat is de naam van de trainingsapp, vrij vertaald. Van liggend op de bank naar 5 kilometer rennen. Nou, en dat is precies zoals het bij mij is. Maar goed, mocht je vanavond toch nog gewoon lekker lang uit op de bank blijven liggen. Ik zit gewoon naast je hoor, met de grootste hits aller tijden. En straks vanaf 8 uur terug naar de jaren 80 met de 80s at 8. Ik zou zeggen, denk alvast even na over welke heerlijke jaren 80 classic je graag wil horen. Die kun je alvast doorgeven via de app. Boney M hoor je zometeen. Rasputin na Natalie in Bruglia. Dit is Torn.

0: waschen.
1: Rasputin Boniem hoor je, ja.
2: Jouw weekendhit.
1: In het weekend van Radio 10 op deze zondagavond. Het zijn de laatste uurtjes van je weekend. Nou, hopelijk heb je een lekker weekend gehad tot zover. Heb je leuke dingen gedaan en misschien je rust gepakt. Of gewoon hard doorgewerkt, kan ook. Ja, daar hoort in ieder geval je favoriete muziek bij.

0: Diane, doe maar. En daarvoor nog een Bon Jovi, It's My Life op Radio 10. En ik vroeg je net, welk liedje maakt jouw weekend compleet? Wat wil je graag horen? Ja, je kunt hem nog doorgeven, hè, via de app van Radio 10. En misschien hoor je hem zo.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Weekend deal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, goedenavond. Je bent erbij deze zondagavond met dadelijk James Blunt, eerst Tina Turner en We Don't Need...

0: weekend van Radio 10 met James Blunt en 1973.
1: Jouw weekendhit.
0: Ah, welk liedje maakt jouw weekend compleet? Dat vroeg ik je net. Laat het even weten via de app van Radio 10. Kan ik hem voor je draaien natuurlijk. Jeremy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe was je weekend?
2: Gisteren een gezellig avondje gehad met de vrienden. Iets te veel drankjes, dus daar hebben we vandaag een beetje last van. Maar verder...
0: Okay. Ja, nee, ja, daar is de zondag ook voor natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Lekker rustig aan.
0: Maar waar ben je dan heen geweest? Waar was het te doen?
2: Nee, het was gezellig bij vrienden thuis.
0: Dus, ah, oké. Okay. Ja, zien de zaterdagavonden tegenwoordig zo uit? Toch gewoon bij vrienden thuis? Of zijn de dagen van clubs en discotheken voorbij?
2: Ja, die zijn wel voorbij.
0: Ja, je wordt een tikkeltje ouder, hè, waarschijnlijk.
2: Ja, zeker.
0: Daar heeft dat ook weer mee te maken. Hey, en toch vraag je wel een liedje aan wat prima past op zo'n stapavond.
2: Ja, nee, inderdaad.
0: Welke is het?
2: Robin is met Show Me Love.
0: Kijk, heel goed, heel goed. Tussen het gevoel van de kater door toch nog lekker even genieten van de muziek, hè?
2: Ja.
0: Jeremy, dankjewel voor het doorgeven. En fijne avond.
2: Hey, ook bedankt.
0: Hoi.
2: Succes nog even. Joehoe.

weten. De soundtrack van de film Batman Forever. Ken je die nog? Ja, ik vond dat een hele leuke film. Het was halverwege jaren 90, dus ik was een tiener in die periode. Ik vond het allemaal wel leuk, maar er was ook heel veel kritiek op die film. Want het zou allemaal iets te kinderachtig worden. Dat was ook wel waar. Als je nu de film gaat bekijken, denk je van, nou, oké. Okay. Nou goed, mede daarom wilde acteur Michael Keaton ook niet nog een keer de hoofdrol spelen. En was het daarom Val Kilmer in de rol van Batman. En Jim Carrey, die speelde de slechterik, hè? De Riddler was hij in die film. En het schijnt dat toen nog tijd Michael Jackson ook graag die rol had willen spelen. Hij was er ook voor aan het lobbyen, maar uiteindelijk niet geworden. En nou ja, misschien maar beter ook, hè? Michael Jackson. Nou, de soundtrack die werd misschien nog wel een veel groter succes dan de film. Kiss from a Rose, Seal.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleveren kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
11: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
19: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders schrijf je mis. Pakken.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Librefreeweekend.nl.
1: Goedenavond, de laatste uurtjes van je weekend met de grootste hits aller tijden. Toto komt er zo aan, ook Charles en Eddie, Would I Lie to You. Eerst het Radio 10 nieuws van 7 uur.
2: Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 3 files op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batendorp. 6 minuten door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. En op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar. De andere kant op dus. Een auto met pech daar zorgt voor 8 minuten vertraging.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: de maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
10: Honda, the power of dreams.

avond van een nieuwe werkweek. En die begin je natuurlijk met de nieuwe ochtendshow van Radio 10... met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Door ze elke doordeweekse ochtend van 5 tot 10. En nu heb ik mij laten vertellen dat er een hele leuke bijzondere actie van start gaat morgen. Maar dat is allemaal nog heel erg geheim. Niemand weet het hier. Ik heb ook geen idee. Ik weet het niet. Behalve dat het morgenochtend bekend wordt gemaakt. Dus ja, luisteren. Radio 10 staat op, ook morgenochtend hier bij Radio 10. Maar goed, eerst even genieten van je zondagavond. Zometeen spelen we weer een nieuwe ronde van de Club van 10. En dat is een fictieve concertzaal waar de grootste artiesten aller tijden live spelen. En waarmee jij kans kan maken op het nazomerprijzenpakket van Radio 10. Ik vertel je er zo alles over. Eerst Robin Thicke en Pharrell. Dit is Blurred Lines.

0: Engineering en Radar Love bij Radio 10. En daarvoor hoorde je nog Robin Thicke, Blurred Lines. Ja, je maakt kans op het Radio 10 prijzenpakket. Het nazomerprijzenpakket als je meespeelt met de Club van 10. Loop even mee.
1: De Club van 10.
0: En daar zijn heel veel concertzalen te vinden waar de grootste artiesten alle tijden live spelen. En ze kunnen er echt werkelijk allemaal staan. Maakt niet uit waar ze vandaan komen of dat ze misschien al overleden zijn. Ze staan er gewoon. Als jij meespeelt, dan lopen wij langs 3 zalen. Die lopen we binnen. Hè? Ik gooi de deur voor je open en je hoort daar iets of iemand optreden. En aan jou om te raden wie het is. Weet je, alle 3 de zalen te raden, dan win je het prijzenpakket van Radio 10. En omdat het vandaag eigenlijk gewoon een heerlijke nazomerdag was, zijn er nog wat zomerse prijzen te winnen. Namelijk de zonnebril, het strandlaken en het barbecue schort met gereedschap. Nou, dat zou toch mooi zijn om dat even binnen te halen op een zondagavond. Je kunt meedoen door even door te geven welke artiest of band jij wel eens live hebt gezien. Een optreden dat nog vers in je geheugen staat, ook al is het misschien al een tijdje geleden. Geef het door via de app van Radio 10 en misschien spreek ik je zo meteen. Dus de naam van de artiest of de band die jij ooit live hebt gezien, wat je altijd is bijgebleven. In een berichtje via de app van 10. Hier is Texas.

0: Dus de naam van de artiest of band die jij ooit live hebt gezien via de app van 10.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com. Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Jan-Paul Grotendraat.
0: Ja, goedenavond. De zondagavond van 10. Keen komt eraan. En eerst Phil Collins. Hier is

0: 10. Somewhere Only We Know bij Radio 10.
1: De Club van 10.
0: Hey Angelo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt wel een heel bijzondere artiest, of ja, eigenlijk wereldster, live gezien, toch?
2: Ja, ik heb Johnny Depp op Grasshop gezien.
0: Hi, Johnny Depp. Wat deed hij daar nou weer?
2: Nou, ik was bij Grasshop en ik ging even liggen en deed even een dutje. En ik werd wakker en ik zag opeens op het scherm eerst Alice Cooper en daarna Johnny Depp. En dat was van de Hollywood Vampires.
0: Oh, dat was dat gelegenheidsbandje waar hij in zat, ja. Met een paar oude rockers.
2: Ja, en ik vond het helemaal geniaal natuurlijk. Ik dacht, is dat nou Johnny Depp?
0: Ja. En je wist zeker dat je niet nog aan het slapen was? Dat het gewoon een droom was toen je dat dutje deed?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Hey, dat is wel leuk, zeg. Johnny Depp. Ja, ik heb toch altijd het idee dat dan gewoon Captain Jack Sparrow daar op het podium staat, toch? Of niet?
2: Het grappige is inderdaad, als je hem ziet, dan denk je ook, ja, het is gewoon een piraat.
0: Het is gewoon een piraat. Fantastisch, ja, leuk. Heb je dat even mooi meegemaakt, Angelo, Johnny Depp live op het podium. Maar je gaat nog veel meer live op het podium zien, want ik wil je even uitnodigen in de Club van 10.
2: Oh, dat is wel heel gaaf, ja.
0: Zeker, ja, we stappen zo langs drie zalen, althans die lopen gewoon naar binnen. Ik gooi de deur voor je open. En dat kunnen echt alle artiesten zijn, aller tijden die daar staan te spelen. Hè. Dood of levend, maakt allemaal niet uit, ze staan daar gewoon. In die tijd dat ik de deur voor je open doe, ja, is het aan jou om te herkennen wie daar staat te spelen. Weet je, bij één van de drie ze te herkennen, dan win je de zonnebril. Weet je de twee, dan krijg je het strandlaken erbij. Weet je ze alle drie, dan krijg je ook de barbecue set erbij.
2: Oké.
0: Nou, zullen we het eens gaan doen?
2: Ja, zeker.
0: Nou, we lopen inmiddels met z'n tweetjes gewoon langs zaal 1. En ik gooi de deur even voor je open. Luister goed, Angelo. Wie staat hier op te treden?

0: dat is inderdaad Michael Jackson. Ik hoorde het je zeggen. Helemaal goed.
1: Ja. Nou,
0: dat is al één in de pocket. Dan gaan we door naar de tweede zaal. Luister goed. Wie zijn dit?

0: Ja, dat is een Nederlandse band.
1: Nee, ik kon net niet opkomen.
0: Nee, geen idee. Nee, het was de dijk die je hier hoorde.
1: Oh, oké. Okay.
0: Oh, ja, nou goed. Niks aan de hand. We hebben nog één zaal te gaan en die wandelen we nu naar binnen. Luister goed. Ah, deze Engelse zangeres. Maar hoe heet ze ook alweer?
1: Nee, sorry. Nee.
0: Oh, nou ja, je kunt een gok wagen, Angelo.
1: Nee, sorry, ik kon echt niet opkomen.
0: Nee, nou, dat is niet erg natuurlijk. Het was Adele die hier hoorde, Angelo.
1: Oh, Adele.
0: Ja. Ah, oh, jammer, ja, twee fouten.
1: Ja, jammer.
0: Eén goed, dat betekent dat ik wel de zonnebril naar je ga toesturen.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Dan ga ik wel genieten van de zonnebril.
0: Dat sowieso, dat gaat je vast lukken. Angelo, dankjewel hè, voor het meedoen en ik wens je een fijne zondagavond.
1: Dank.

Garden met Lemon Tree bij Radio 10. Het is nou bijna 8 uur. 80's at 8. En dan gaan we het gewoon weer doen. Zoals elke vrijdagavond, zaterdagavond en dus ook zondagavond tussen 8 en 9. De 80's at 8. Terug naar de jaren 80 en dat wil ik graag met jouw favoriete 80's hit doen. Dus laat vooral even weten welke dat is. Wat is je favoriet? Of ja, waar heb je nu gewoon vanavond even zin in? Laat dat even weten. Titel en artiest in een berichtje. Je kunt ook een voice-appje inspreken. Doe dat allemaal via de app van Radio 10. En misschien hoor je hem zo meteen voorbij komen. Dus jouw favoriete 80's klassieker. Geef het door via de app van 10. Hier is Cher op 10. Yeah.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: De Beter Pickabillies!
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
13: 8 uur geweest, zometeen de 80s at 8. Een uur lang jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Dus laat maar even weten wat je wil horen via de app. Nu het nieuws van 8 uur.
14: De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieve voor Duitsland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekt de AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
23: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
25: Fans van Voordeel.
26: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
27: Zeg het!
26: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: Jan-Paul Grotendraars.
13: Ja, goedenavond en goed dat je erbij bent op deze zondagavond. Want een uur lang gaan wij terug naar de jaren 80. En de muziek, die bepaal jij. Een blanco lijst heb ik hier gewoon voor me liggen. Nou, die moet natuurlijk worden gevuld met het beste uit de jaren 80. Dus geef jouw ethische suggestie door via de app van Radio 10. Titel en artiest in een berichtje of spreek een voice-appje in. Dat kan natuurlijk ook via de app. Hey Trudy, wat wil jij graag horen?
29: Hilversum 3 van Herman van Veen uit 1984.
13: Ja, dat is leuk. Dat is heel nostalgisch. Die ga ik zo meteen draaien. Maar eerst Lionel Richie. Dankjewel, Trudy.

0: Rudy, dat is toch een en al nostalgie met Herman van Veen. Ik snap wel jouw aanvraag. Hilversum 3 hoorde je. En zo kun je de app van Radio 10 gebruiken om jouw favoriete ethisch suggestie door te geven. Titel en artiest in een berichtje. Je mag ook even bijzetten waarom je nou juist die plaat kiest. En dat kun je ook inspreken via een voice-appje. Zo makkelijk. Gebruik daarvoor ook de app van Radio 10. En laat maar op die manier maar even horen wat jij wil horen. Zo simpel is het. Danielle die heeft ook gereageerd. Goedenavond, Danielle.
1: Goedenavond.
0: Jij reageerde via de app en jij wilt wel iets horen uit de jaren 80, begrijp ik.
1: Nou ja, Salt en Peppa, dat met Push It. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dat vond ik echt een heel leuk nummer. Discotheken, lekker dansen, gezellige muziek.
0: Ja, dat was er wel eentje natuurlijk. Ja. Hè? Dat deed het altijd goed op de dansvloer.
1: Ja, dat was er zeker eentje.
0: Zo is het.
1: Ja, zeker.
0: Salt en Peppa, die ga ik draaien. Dankjewel, Danielle.
1: Dankjewel, fijne avond.

0: vraagt ze aan. En are you ready? Ja, goed hoor. Leuk.
1: Ethische date.
0: In de ethische date een uur lang terug naar die jaren 80. En jij bepaalt wat we draaien. Dus laat het vooral even weten. Gebruik de app van Radio 10. Marco, wat wil jij graag horen?
2: Borderline van Madonna.
0: Borderline. Ja. Goeie. Waarom dan specifiek dat liedje? Want ze heeft zoveel gemaakt. Waarom die?
2: Ja.

0: album van Madonna, bedoel je dan, hè? Ja. Het heet het ook, ja. Heet ook gewoon Madonna, inderdaad. Ik hoor het al, een groot fan ben jij van Madonna.
1: Ja, ik vind, ze hebben goede muziek gemaakt, ja. Dat van de laatste jaren ben ik niet zo'n fan, maar...
0: Nee, maar van de jaren 80.
1: De eerste jaren.
0: Ja, heel goed.
1: Dat ze zo Like a Virgin en zo. En natuurlijk met die clip met in die kerk.
0: Ja.
1: Dus, ja, dat waren wel nummers.
0: Zeker, ja. Marco, dankjewel voor het aanvragen. Borderline hoor je nu bij Radio 10.
1: Oké, dankjewel.

0: Borderline in de ethische date. Jij bepaalt welke ethisch klassiekers voorbij komen. Nog ruim een half uur, dus laat het wel even weten via de app van Radio 10. Esther vraagt aha aan, The Sun Always Shines on TV. En de aanvraag van Vincent, die ga je ook zo horen. Wet, wet, wet.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus,

0: Business.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: 80's at 8.

0: Esther, dankjewel voor het aanvragen van AHA en The Sun Always Shines on TV. Ik zie dat onder andere hier nog Ruben Laidback aanvraagt met Sunshine Reggae. Oh, die is ook goed. Gaan we dadelijk draaien?
1: 80's, eendagsvlieg.
0: Nou, maar eerst een echte one-hit wonder. Ja, niet elke gitarist die met grote namen heeft gespeeld scoort zelf ook een wereldhit. Hè? Ik bedoel, dan blijf je toch vaak gewoon een bandlid. Maar het lukt in ieder geval Snowy White. Eigenlijk heet hij Terrence White en hij speelde al gitaar bij Thin Lizzy. En later ook nog samengewerkt met Pink Floyd. En in 1983 toen, ja, bracht hij een heel ingetogen liedje uit, solo. Wat ook totaal anders klonk dan de stevige rock waarmee heel veel mensen hem toch wel associeerden tot die tijd. En dat was ook meteen zijn enige solo succes hier in Nederland. Snowy White, dit is Bird of Paradise.
1: 80's, eendagsvlieg.

0: zomerse dag als vandaag past het eigenlijk prima. Ruben vroeg het aan, laid back sunshine reggae. Op deze zondagavond, het is bijna 9 uur, straks na 9, Albert-Jan Sluis met de top 4000 classics. Ik kan zometeen nog de aanvraag van Ben draaien, de Rolling Stones, Mixed Emotions, die vraagt ja. En nog even een voice-appje van Rilana, eens even luisteren.
1: Hey, zou ik misschien Janet Jackson kunnen horen met Nasty? Dat is ook een jaren 80 nummer. Nou, alvast bedankt voor de moeite.
0: Ja.
1: Fijne uitzending.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Het radioteam weer, door Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
13: Jan Sluis. Hey, wat goed dat je erbij bent op deze zondagavond. Het is Radio 10 met zometeen Stevie Wonder. En ook Licky Lee is onderweg.
14: De grootste hitlijst aller tijden.
13: Eerst Alain Miles, hier is Black Velvet.

En als je vorige week toevallig tickets van 10 voor zijn concert hebt gewonnen, dan ga je deze zeker horen. Ja, op 28 oktober komt Stevie Wonder naar de Ziggo Dome. Radio 10 gaf tickets weg en daar speelt hij het complete album Songs in the Key of Life. Deze klassieker is dit jaar 50 jaar oud en dit eerbetoon aan Duke Ellington staat er ook op. Je hoort Sir Duke, Stevie Wonder. Goedenavond, het is zondagavond, je hebt Radio 10 aan. Albert-Jan hier met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden in de Top 2000 Classics. Daarin zometeen Wham en straks een gitaarheld van weinig woorden die vandaag 60 kaarsjes uitblaast. Eerst een liedje dat in 2 versies in de Top 2000 staat. Grote kans dat je deze versie al kent. I Follow Rivers van de Belgische rockband Triggerfinger, die bij gebrek aan instrumenten alle keukenkastjes hebben leeggetrokken. Ja, ze scoorden er in 2012 een dikke hit mee, maar het origineel is een jaar ouder en van een Zweedse zangeres. Triggerfinger staat in de lijst op 2573, het origineel een stukje hoger op 2284. Dit is Licky Lee.

George Michael schreef het refrein en het eerste couplet van dit liedje tijdens een binnenlandse vlucht in Amerika. Radio 10 en I'm Your Man, dat was Wham. Super dat je erbij bent. We toppen je weekend af met de Top 4000 Classics. Daarin zometeen de Waterboys. En eerst gaan we naar de Azoren. Een behoorlijk afgelegen eilandengroep in de Atlantische Oceaan die bij Portugal hoort. Op 20 september 1966 wordt daar Nuno Betancourt geboren, de gitarist van Extreme. Hij is de jongste van 10 kinderen in een huis vol instrumenten en op zijn 4e verhuist het gezin naar de Amerikaanse stad Boston en daar leert Nuno gitaar spelen. Brian May van Queen die noemde zijn gitaarsolo's ooit het toonbeeld van hoe een solo moet klinken. Helaas is Nuno's grootste hit een akoestisch liedje en zit er geen gitaarsolo in, maar we draaien hem toch maar even. Van harte met je 60e, Nuno. Hier is Extreme bij Radio 10 en More Than Words.

0: Met de prachtige zin, ik zag slechts een sikkel, maar jij de hele maan. Ja, dat is een metafoor voor het feit dat sommige mensen beter in staat zijn om het grotere plaatje te zien dan anderen. The Hole of the Moon, dat waren de Waterboys. Je bent bij Radio 10 op zondagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Billy Swan die je even komt helpen. En straks twee getallen die iedereen geheel onterecht voor jaartallen aanziet. En deze komt eraan. Amy Winehouse en Mark Ronson, je hoort ze binnen nu in een paar minuten.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: De grootste hitlijst aller tijden.
8: Hallo,
9: Albert-Jan Sluis.
8: Met zometeen Help, mijn man is Billy Swan. Je hoort ook de Cornels en eerst Mark Ronson en Amy Winehouse. Welkom.

0: Radio 10, I Can Help. Weet jij trouwens wie dit liedje ook heeft opgenomen? Ja, dat hoor je goed. The King himself.
1: Top 4000.
0: Classics. In de jaren 60 werkte Billy Swan een tijdje als bewaker op Graceland, het landgoed van Elvis. Jaren later schreef hij dit liedje. Elvis nam het in 1975 in één take op. En Billy kreeg als aandenken de zwarte sokken die Elvis tijdens de opname droeg. Hij schijnt ze nog steeds te hebben. Waarschijnlijk ergens in een oude la. Je hoorde de versie waar hij zelf een hit mee scoorde. I Can Help, dat was Billy Swan. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met Shakira zometeen. Nu een liedje met twee getallen in de titel. Namelijk 74-75. Iedereen denkt dat dit jaartallen zijn en dat is niet zo gek, want in de videoclip zie je jaarboekfoto's uit 1975. Maar schrijver Mike Cornell zegt dat het helemaal geen jaartallen zijn, maar gewoon twee getallen die samen lekker klinken. En hoewel de band uit Amerika komt, werd het daar geen hit. In Europa wel, en daarom staan ze ook in de Top 4000 vorig jaar op 3667. De Cornells bij 10 en 74-75.

in een hoekje van de dansvloer naar je staat te gluren en in gedachten met je danst. Ja, anno 2026 zouden we daar waarschijnlijk meteen een contactverbod voor aanvragen, maar in 1983 klonk dat nog best spannend. Misschien zelfs een beetje romantisch? Nou, nee. Je hoort het toontje lager bij Radio 10. Stiekem gedanst. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen na 10 onder andere Prince en David Bowie. En er is EWF.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Donyell Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind.
6: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
4: Radio 10.
18: Jan Sluis.
19: Hey, heb jij ook zo'n lekkere zondag? We maken hem nog lekkerder met zometeen Roxette en ook David Bowie is onderweg.

Hoe is het nou? Ja, dit was de minst favoriete Roxette-hit van zangeres Marie Frederiksen. Terwijl haar collega Per Gessel het juist een van hun betere liedjes vond. En hun fans die waren het met hem eens, want toen ze het een tijdje niet meer speelden tijdens concerten, verschenen er fans in het publiek met grote spandoeken met de vraag waar Houdoe Je Doe gebleven was. Door de Roxette. 10 uur geweest op zondagavond. Dit is Radio 10 met tot middernacht de Top 4000 Classics. Ik ontmasker zometeen Dua Lipa als muzikale superboef. En je hoort straks een band die ergens in Nederland een heel gebergte heeft ontdekt. Eerst gaan we terug naar 1974. David Bowie heeft 2 jaar eerder zijn album Ziggy Stardust uitgebracht en nu wil hij graag iets heel anders maken, namelijk soul. En dus vertrekt hij naar de stad waar die vandaan komt, namelijk Philadelphia. Hij is op zoek naar achtergrondzangers en komt tijdens de zoektocht een talentvolle jongen van 23 tegen die hij meteen naar de studio laat komen. Dit is hoe datzelfde talent 7 jaar later zou klinken. Ja, dat hoor je goed. Het is niemand minder dan Luther Vandross. Hij zal later uitgroeien tot een soul-icoon. Maar hij begon dus ooit als achtergrondzanger bij David Bowie. Nou, goed luisteren. Misschien hoor je hem op de achtergrond meezingen. Luther Vandross dus, met David Bowie. Dit is Young Americans bij Radio 10.

Radio 10 en Dua Lipa. En die weet wel waar ze de mosterd haalt. Zo komt dit bijvoorbeeld hier vandaan. Dit is Your Woman van White Town uit 1997. Dat bevat op zijn beurt trouwens weer een sample uit een liedje uit de jaren 30. En wat dacht je bijvoorbeeld hiervan? Don Diablo is escapado, tú no sabes la que armado, ten cuidado, yo lo digo por... Dit heet Don Diablo van Miguel Bosé en die leent de Dua voor Levitating. Ja. En voor Levitating leende ze ergens anders ook nog een stukje, namelijk dit.

veel meer, maar zullen we er nog eentje doen dan? Nou, oké, deze. Dit is Tokyo Nights van de Digital Farm Animals uit 2018. En 6 jaar later maakte Dua er dit van. Ja, dat doet ze heel slim. En wat zo bijzonder is, ze is meerdere keren aangeklaagd voor plagiaat. Maar op een of andere manier zijn rechters meestal op de hand van Dua. Ja, geef ze ongelijk. Je hoort de Dua Lipa en Love Again. Je luistert naar Radio 10 op zondagavond. Albert Jan hier. Dit zijn de Top 4000 Classics met Alan Clark zometeen. Eerst vieren we de 75e verjaardag van Henk Hofstede, de zanger van de Nits. Geboren in de Watergraafsmeer in Amsterdam als zoon van een aannemer. Hij ging naar de Rietveld Academie en tekende en schilderde nog altijd. Maar in 1974 richtte hij met een paar vrienden een band op. En hun grootste hit scoorde ze in 1987. En die gaat over bergen die er niet zijn. Dit zijn de Nits dus bij 10. En In the Dutch Mountains.

0: En die plek, die deelt hij met zijn vader Deen, want die zingt mee. Dat was Father and Friend. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10, met zometeen twee Australiërs die een paar honderdduizend kilometer afleggen. Ik open straks een top 4000 file van Train. En deze komt eraan. De Pet Shop Boys, West End Girls, hoor je zometeen.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
0: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij.

0: Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: sluit.
1: Wat goed dat je nog steeds luistert. Zometeen Savage Garden. Ik open straks de top 4000 file van Train. En nu de Pet Shop Boys. Top 4000 classic.

0: Naar de maan en weer terug. Dat is gemiddeld ruim 750.000 kilometer. Want die afstand die, wisselt afhankelijk van de stand van de maan. En dat allemaal voor een prille verkering to the moon and back. Dat was Savage Garden.
1: Top 4000 file.
0: Chaka Khan hoor je zo in de Top 4000 Classics. Eerst open ik de Top 4000 file van Train. Deze band werd in 1993 opgericht in San Francisco. Ze braken in 2001 wereldwijd door met hun hit Drops of Jupiter. Daarna leken ze gedoemd een one-hit wonder te worden. Maar na 8 jaar was de band ineens terug met de nummer 1 hit Hey Soul Sister. Daarna volgden snel meer successen. Train staat met 4 hits in de Top 4000 van Radio 10. Dit zijn ze.

top 4000 hits van Train. Drive-by, 50 Ways to Say Goodbye, Hey Soul Sister en Drops of Jupiter. En het laatste liedje kreeg zanger Pat Monahan naar eigen zeggen van zijn overleden moeder. Nou, hij valt op een avond in slaap, wordt 10 minuten later wakker met vrijwel de complete tekst en melodie in zijn hoofd en schrijft hem in een kwartiertje op. Alsof zijn moeder hem vanuit het hiernamaals wilde vertellen dat het goed met haar ging. Dit is Train bij 10 en Drops of Jupiter.

Radio 10 en de man die de hele week al emmers drek over zich heen krijgt. Achos, die arme Ed, hij probeert altijd heel ver bij politiek vandaan te blijven, maar dat lijkt hem nu juist de das om te doen. Tijdens zijn Amerikaanse tour deed rapper Macklemore het voorprogramma van Ed, en die heeft zich tijdens een show openlijk uitgesproken tegen de genocide in Gaza. Ja, dat is dan weer tegen het zere been van de eigenaar van een bedrijf dat een stadion in Boston bezit, waar de tour van Ed langs zou komen. Die heeft Macklemore uit het voorprogramma laten gooien. Andere artiesten zoals Lucas Graham en de hele begeleidingsband van Ed, die zijn solidair met Macklemore. En die hebben zich nu uit protest zelf weer teruggetrokken uit de tour. En daar zijn veel fans dan weer heel verdrietig om. Ultieme shitshow dus. Je hoorde Ed Sheeran en Bad Habits. Het is bijna 11 uur. Na 11 gaan de Top 4000 Classics verder met onder andere Nena en Bryan Adams en Mel C. En eerst een liedje dat je misschien in deze versie kent. Ja, zo deed Boyzone het in 1997, maar die versie staat niet in de Top 4000. Het origineel was toen al 9 jaar oud en dat staat wel in de lijst. Dit is Tracy Chapman bij 10. Ze stond afgelopen jaar op 2167 met Baby, Can I Hold You?

0: horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Het ANP-nieuws van 11 uur.
23: Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag.
0: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
24: Zei jij nou 200 euro?
25: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
27: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
26: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
28: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
29: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
32: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
33: Radio 10.
34: Top 4000.
35: Albert-Jan Sluis.
36: Goedenavond, het laatste uur van je weekend heeft geslagen. Dit zijn de Top 4000 Classics met Adamski en James Blunt zometeen.

Ik weet het nog goed. Dit was namelijk de allereerste keer dat we deze prachtige stem hoorden. En dan te bedenken dat zijn naam niet eens op de hoes van de single stond. Daar stond namelijk alleen maar Adamski, de producer van dit nummer. De zanger was Seal en die brak vrij snel daarna door met zijn eigen solo-hit Crazy. Dat was Killer. Even checken of je er nog bij bent. Top, je hebt Radio 10 aanstaan. 11 uur geweest, dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond... met zometeen Bryan Adams en een van de Spice Girls. En we staan straks stil bij de sterfdag van een zanger... die de tijd in een fles wilde stoppen. En dat is echt een heel mooi liedje. Eerste liedje waar volgens de officiële opgave... Bob Marley een van de schrijvers van is. En dat is best gek, want toen dit uitkwam... lag Bob al heel wat jaren met een tuintje op zijn buik. Hoe zit het dan? Nou, James Blunt die leende voor dit liedje één regel uit Is This Love van Bob Marley. En dus besloot hij de credits te delen met die reggae-legende die op dat moment al 30 jaar dood was. Dit is James Blunt, dus bij 10 en Stay the Night.

Het was 1998 en de Spice Girls bestonden nog gewoon. Hoewel Jerry Halliwell inmiddels wel solo was gegaan, een ander die besloot ook even het water te testen buiten Spice World. En dat was niemand minder dan Sporty Spice, oftewel Melanie C. Je hoort daar samen met Bryan Adams, When You're Gone. Radio 10, zondagavond. Ik ben Albert-Jan. Ik ben vanavond je reisleider tijdens deze tour langs de grootste sterren uit de top 4000. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen de Sugar Babes. Eerst gaan we exact 53 jaar terug in de tijd naar 20 september 1973. Zanger Jim Croce is op tournee en schrijft een brief aan zijn vrouw Ingrid. Hij is er echt helemaal klaar mee en schrijft dat hij naar huis komt om bij Ingrid en hun bijna tweejarige zoontje te zijn. Hij doet de brief op de post en stapt na een optreden in Louisiana in een vliegtuigje. En dat komt bij het opstijgen niet over de bomen heen, waardoor het crasht. Jim wordt niet ouder dan 30 jaar. En die brief van hem, die vindt Ingrid een week later in de brievenbus. Er is time in a bottle. Jim

0: Hun manager die had de naam Sugar Babies bedacht, maar dat vonden ze toch iets te kinderachtig. En zo werden het de Sugar Babes, dat was Push the Button. Een lekkere afsluiting van je weekend met de Top 4000 Classics van Radio 10. Daarin zometeen R.E.M. en straks het tijdloze verhaal over Romeo en Julia, maar dan met een happy ending. En we gaan zometeen even een stukje wandelen. Ja, met Katrina and the Waves bij 10. Hou hem hier.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hola, Albert-Jan Sluis. Dit is Radio 10, de Top 4000 Classics met R.E.M. en Taylor Swift zometeen na Katrina and the Wave.

0: liedje werd geschreven door de drummer van de band, Bill Berry.
1: Top 4000
0: Classics. En het grappige is, die hele Bill komt op dit liedje niet voor, want voor de beat hebben ze namelijk een drumcomputer gebruikt. Ja, misschien heeft hij het wel geschreven om tijdens concerten gewoon af en toe even pauze te hebben. Dat was Everybody Hurts, R.E.M. Dit is Radio 10 op je zondagavond, de Top 4000 Classics, met zometeen Beckman Turner Overdrive. En eerst een 17-jarige Taylor Swift, die baalt dat haar familie en vrienden haar vriendje maar niks vindt. En ze gaat op de vloer van een slaapkamer zitten en schrijft in 20 minuten een liedje over Romeo en Julia, want zo voelde haar tienerleven op dat moment. Alleen, ze vond het einde van Shakespeare maar niks, en dus schreef ze een beter einde. Dit is dus Taylor Swift bij Team. A Love Story. We were both

Dit gaat over actrice Emily Blunt. Ja, die had 3 jaar een relatie met Michael. En om haar te verrassen schreef hij dit liedje voor haar. Ja, Emily vertrok daarna weer uit zijn leven. Maar het liedje bleef gelukkig. Je hoorde Michael Bublé en Everything. Het is bijna 12 uur. Tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond is er een nieuwe, dan met Wouter. Dit is nog Billy Joel met zijn eerbetoon aan Motown uit 1983.

0: Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, aan totaalglas.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. 3 journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. 2 verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïnse president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniel Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden.
13: Radio 10.

Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. Het radioteam weer door Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind.

0: De radicaalrechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak.
1: Radio 10.